lichtere misdaad is. 5 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedselverzorging met de dood tot gevolg. Aanstaande maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Wie dit weekend de Antwerpse ring op moet, houdt maar beter rekening met ernstige problemen en hinder. Voor de Oosterweelverbinding wordt de Alfred Deurne verplaatst. De werken starten vanaf nu en duren tot maandagochtend 5 uur, waarna de nieuwe afrit open gaat. Bart De Wever blijft voorlopig de populairste politicus in Vlaanderen, blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. De premier haalt 1/4 van de stemmen, net voor Vlaams Belang voorzitter Tom van Grieken op de tweede plaats met 17%. Vooruitvoorzitter Rousseau staat op 3, maar slechts met 6%. In de peiling blijft Vlaams Belang de grootste partij en ze vergroot haar voorsprong op N-VA met 5%. CD&V wint een beetje en springt over vooruit naar de derde plaats. Aan Franstalige kant verliest regeringspartij MR fors, terwijl de PS wint. In Parijs is een 35-jarige Frans politieagent opgepakt nadat hij mogelijk een terreuraanslag plande. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer. Bij hem thuis en in zijn auto zijn wapenonderdelen gevonden. Wat zijn precieze doelwit was, is onduidelijk. De man zou banden hebben met extreemrechts. Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen is de vader van Jaron schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury beslist. De 14-jarige jongen stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie en vond. De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd, wat een

Wat een kwart van de stemmen, net voor Vlaams Belang, voorzitter Tom van Grieken op de tweede plaats met 17%. Vooruit voorzitter Rousseau staat op 3, maar slechts met 6%. In de peiling blijft Vlaams Belang de grootste partij en ze vergroot haar voorsprong op N-VA met 5%. CD&V wint een beetje en springt over vooruit naar de derde plaats. Aan Franstalige kant verliest regeringspartij MR fors, terwijl de PS wint. In Parijs is een 35-jarige Frans politieagent opgepakt nadat hij mogelijk een terreuraanslag plande. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer. Bij hem thuis en in zijn auto zijn wapenonderdelen gevonden. Wat zijn precieze doelwit was, is onduidelijk. De man zou banden hebben met extreemrechts. Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

0: Het is 4:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen is de vader van Jaron schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury beslist. De 14-jarige jongen stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie en vond. De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd, wat een lichtere misdaad is. 5 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedselverzorging met de dood tot gevolg. Aanstaande maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Wie dit weekend de Antwerpse ring op moet, houdt maar beter rekening met ernstige problemen en hinder. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De werken starten vanaf nu en duren tot maandagochtend 5:00, waarna de nieuwe afrit open gaat. Bart De Wever blijft voorlopig de populairste politicus in Vlaanderen, blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. De premier

Zegt dat hij wapens geprint met een 3D-printer. Bij hem thuis en in zijn auto zijn wapenonderdelen gevonden. Wat zijn precieze doelwit was, is onduidelijk. De man zou banden hebben met extreemrechts. Het weer dan. We beginnen vandaag zonnig met af en toe wat wolken. Er is kans op lichte regen. De temperaturen zitten rond 22 graden. Voor zondag beginnen we met regen, maar later klaart het op en wordt het droog bij 20 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen is de vader van Jaron schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury beslist. De 14-jarige jongen stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie in Vond. De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd, wat een lichtere misdaad is. 5 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig aan het onthouden van voedselverzorging met de dood tot gevolg. Aanstaande maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Wie dit weekend de Antwerpse ring op moet, houdt maar beter rekening met ernstige problemen en hinder. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De werken starten vanaf nu en duren tot maandagochtend 5:00, waarna de nieuwe afrit open gaat. Bart De Wever blijft voorlopig de populairste politicus in Vlaanderen, blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. De premier haalt 1/4 van de stemmen, net voor Vlaams Belang voorzitter Tom van Grieken op de tweede plaats met 17%. Vooruitvoorzitter Rousseau staat op 3, maar slechts met 6%. In de peiling blijft Vlaams Belang de grootste partij en ze vergroot haar voorsprong op N-VA met 5%. CD&V wint een beetje en springt over vooruit naar de derde plaats. Aan Franstalige kant verliest regeringspartij MR fors, terwijl de PS wint. In Parijs is een 35-jarige Frans politieagent opgepakt nadat hij mogelijk een terreuraanslag plande. Volgens het

Levenstijd. Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

zee van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het Assize-proces over de dood van Jayron is de vader schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize-jury in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De voorzitter van het Hof las de beslissing van de jury voor.
4: Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jayron aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten medische hulp in te roepen. Dat eerste beschuldigde, Randy Manuela, hierbij met voorbedachtheid handelde, kan onmogelijk betwijfeld worden.
3: 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden met de dood tot gevolg. Nog 1 andere is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over Groenland. Dat bevestigen Denemarken en Groenland nadat Amerikaans president Trump de deal eerst aankondigde. De VS zal onder meer zijn militaire aanwezigheid op Groenland verhogen. En het akkoord moet ook verhinderen dat Rusland en China een militaire basis op Groenland kunnen bouwen. Eerder had Trump er nog mee gedreigd om Groenland te annexeren. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaar. Gent verloor dit seizoen nog niet en pakt 19 op 21. Het wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union dat morgen nog speelt. Standaar staat 6e. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. Daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.

Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opgeluchte reacties bij de familie van de overleden Jairon na het assiseproces over zijn dood. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Vier medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden, met de dood tot gevolg. Nog een andere werd vrijgesproken. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. Je hoort de moeder van Jairon.
4: Ik heb een heel opgelucht gevoel. En ja, gewoon echt naar Jairon, gewoon van, oh, eindelijk, jouw moordenaar, die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces. Eindelijk.
3: In totaal zat de assisejury in Antwerpen meer dan 8 uur samen. Maandag worden de debatten over de strafmaat gevoerd. Als er op vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist Karel Latreyn legt uit.
5: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. 28% was het ooit in maart 2020. Net voor de vorige verkiezingen nog 27,4 en nu 27,8%. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
3: Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij, N-VA verliest er 4 en ook de andere oppositiepartijen boeken winst. PvdA, PTB krijgen er 8 zetels bij, de PS 3. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaar. Gent verloor dit seizoen nog niet en pakt 19 op 21. Het wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union dat morgen nog speelt. Standaar staat 6e. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maximaal tot 22 graden. Morgen begint met regen. Daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.

0: Het was een soort van comeback-single voor Anita Meijer, want sinds 1978 had ze niet meer gescoord, hè, sinds haar hit The Alternative Way. En hoppla, in 81 was het plotseling helemaal prijzen. Weken nummer 1, deze Why Tell Me Why.
1: Chris van Opstal.
0: Een hele goede morgen. Mag ik u de heuveltjes van Erika aanbieden?

0: Er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier. Bij ons. Thuis.
0: Ja. Gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe. Thuis of op het werk, het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot. Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
7: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoetank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoetank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
8: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
9: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering. We'll be right back.

als je hier niet wakker van bent geworden, dan weet ik er niks meer van. Tot twee keer toe uitgebracht, hè. Mannen van Queen hebben dat nog eens gedaan samen met Five in de jaren 90. Maar dit was de originele versie van We Will Rock You. En dat zullen we inderdaad. Ik neem er ook nog even een koffietje bij. En koffiekoeken, want ze hebben koffiekoeken vandaag. Hey, plezant, hè? Plezant, hè? Dit is Bewitched en C'est la vie. Some people say look.

Beatles, All My Lovin', want van de liefde kan er nooit genoeg zijn. En kijk maar eens diep in haar ogen, het zal u meteen verbazen. Het zijn die mooie Spaanse ogen die Al Martino ook zag.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

Ik heb het altijd een beetje een moeilijke groepsnaam gevonden. Huey Lewis and the News. Je moet zo een H, die moet je zo een beetje aanblazen. Zo. Huey Lewis and the News and Heart and Soul. Nummer dat trouwens ook door Exile ooit is uitgebracht. En Gila hadden we ook uit Duitsland met Help, Help. Je luistert Radio Demerstad. En de man met zijn schuurpapieren stem. Ja, dat is echt wel zijn handelsmerk geweest natuurlijk. Zeer herkenbaar was het altijd voor Joe Cocker. Hier is hij met Tonight. A little

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenvormstraat 30, Alke.
5: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
6: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.

Ja, maar dat is triestig, hè. I'm just a lonely boy, hè. Lonely and blue. Paul Anka was dat. 1959, zeg vrienden, dat is heel lang geleden natuurlijk, hè. Hier bij Radio Demerstad gaan we langzaam maar zeker naar het nieuws van 8 uur. Er heeft alleen nog iemand problemen met zijn huisdier, want ja, die wil op vakantie gaan, maar iemand moet wel op de krokodil letten, hè. Allee, wie gaat dat doen? Kief

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opgeluchte reacties bij de familie van de overleden Jairon in het Assize-proces over zijn dood. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. U hoort advocaat van de familie, Walter van Steenbrugge.
4: Je kunt moeilijk gelukkig zijn met het feit dat iemand aan moord is schuldig verklaard. Maar het was natuurlijk wel onze stelling. Het is even slikken allemaal, maar wij zijn natuurlijk als burgerlijke partij heel tevreden dat onze stelling gevolgd is door de jury.
3: 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden, met de dood tot gevolg. Nog een andere persoon werd vrijgesproken. Maandag worden de debatten over de strafmaat gevoerd. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist Karel Latré legt uit.
5: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. 28% was het ooit in maart 2020. Net voor de vorige verkiezingen nog 27,4 en nu 27,8%. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers zijn er altijd al geweest. Die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
3: Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij, N-VA verliest er 4 en ook de andere oppositiepartijen boeken winst. PvdA, PTB krijgen er 8 zetels bij, de PS 3. Het is opletten als je dit weekend over de Antwerpse ring moet, want er is hinder mogelijk door werken aan de Alfred Deurne. Je hoort Loris Stijk van Bouwheer Landis.
6: We bereiden een nieuw stuk van de Oostspeelverbinding voor, de nieuwe afrit Deurne. Daarvoor hebben we afgelopen nacht de aansluiting van de E313 met de ring afgesloten. Dat gaan we de komende nacht opnieuw doen en het hele weekend lang is de huidige afrit Deurne afgesloten.
3: De nieuwe afrit gaat maandagochtend open. De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid van Groenland. Dat bevestigen Denemarken en Groenland nadat Amerikaans president Trump de deal eerst aankondigde. De VS zal onder meer zijn militaire aanwezigheid op Groenland verhogen. En het akkoord moet ook verhinderen dat Rusland en China een militaire basis op Groenland kunnen bouwen. Eerder had Trump er nog mee gedreigd om Groenland te annexeren. En in ons voetbal is AA Gent opnieuw alleen leider na een 2-1-zege tegen Standaar gisteravond. Gent verloor dit seizoen nog niet en pakt 19 op 21. Je hoort trainer Rick de Mil.
7: Ik denk dat het al bij al een evenwichtige partij was. Ik denk dat wij goed gestart zijn aan de wedstrijd. Met de juiste drive. Ik vond in de eerste helft dat wij de grotere mogelijkheden hadden. Dan was het zeer zuur om die tegentreffer te krijgen. En dan zijn de details die soms toe doen. Ja, dan doe je dat met een belangrijk detail in voetbal. Stilstaande fase. Dus al bij al een zeer mooie overwinning.
3: Standaard staat 6e. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten met maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden.

0: Deel 2 van de ochtend hier bij Radio Demerstad. En zo worden de platen niet meer gemaakt vandaag de dag. Het was Maria Videl. En je hoorde de Buddy Rock.
1: Chris van Lopsal.
0: Goed, deel 2 van de ochtend met zometeen Lurie Spee. How many times? Ik weet het niet meer. Ik ben de tel kwijtgeraakt, eerlijk gezegd. Maar eerst Tom Jones. En die heeft de plannen voor vanavond, hoor. Ja, Love Me Tonight. I know.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
5: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475

gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amen.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
4: Sterrt je in de ruit van de werkkamionet? Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

John Travolta en Olivia Newton-John uit Greece, uiteraard, hè, september 1978. Zo, ja, de zomer van 78 was dat een gigantische hit in de filmzalen Greece. You're the one that I want. Over het volgende nummer is al veel gezegd. We hebben het, ja, Filipijns, Portugees, het Tsjechisch. Het blijkt namelijk in het Tagalog gezongen te zijn. Ja, het gaat over Freddy Aguilar. Dit is zijn enige hitje, maar het is wel heel mooi. Het nummer heet Anak. En ja, er is ook een Engelse versie beschikbaar, maar we kiezen toch voor de originele.

Dat was een duo dat zeer populair was in de jaren 70. En ook nog een beetje in de 80's. Hè? Saskia en Serge uit Nederland. Mama, he's a soldier now was een hit in 1980. En Cliff Richard die zat daar ook met zijn opgespoten lippen. Ja, met botox toen al. Die was zijn tijd snel vooruit. Want hij had lucky lips. Ja, maar ik geloof dat best. Dit is Blondie en Dreaming. Blijven dromen. Dat mag, hè. Dat kan geen kwaad. Dat kost niks, hè.

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torrevieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

In de jaren 70 origineel al een hit voor Leo Sayer. En ze hebben de Leo gehouden, maar dan een remix ondergezet. En dan werd het Mac featuring Leo Sayer. Heeft wel even geduurd voor ze toestemming kregen van de Leo om dit nummer te remixen. Thunder in My Heart Again was dat van Mac. En dit is Robert Long. Ach, ach, wat was hij vindingrijk en wat was hij er fier op.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
3: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
4: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
5: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Zo zijn ze en madame, die Italianen, hè. Ja, voordat je het weet, ben je versierd, hè, om bij manier van spreken. En zij de verloren, hè, bij die Italianen. Umberto Tozzi en Ti Amo. Hey, snel naar het nieuws van 9 uur met Roy Black und Anita. Schön ist es auf der Welt zu sein. Jawohl. Das Beste.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Als je belt naar een inlichtingendienst, dan weet je voortaan op voorhand hoeveel dat kost. De federale regering heeft daarvoor een wettekst goedgekeurd. Uit onderzoek blijkt dat nog altijd 1 op de 4 Belgen belt naar bijvoorbeeld 1212 of 1207 om een adres of een telefoonnummer op te zoeken. Maar de helft is niet op de hoogte van de extra kosten. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
4: Wat we nu gaan doen, is net voor de betaling van het telefoontje start, krijg je exact horen wat de maximale kost is van het telefoongesprek. Dan volgt er een piep en vanaf dan begint pas het telefoongesprek aangerekend te worden. Dus je kan nog inhaken als je vindt dat het telefoongesprek te duur is.
3: Vanaf eind oktober gaat de nieuwe regeling in. Een Noord-Koreaanse hacker heeft een IT-consultant van Digitaal Vlaanderen proberen te hacken. De hacker deed zich voor als recruiter om in een computer in te breken. Gelukkig kreeg de IT-consultant dat op tijd door. Tech-expert Kenneth T. legt uit.
5: We beseffen soms te weinig dat Noord-Korea zeer geïsoleerd is, zeer weinig manieren heeft om geld binnen te halen. En hoe doen ze dat? Onder andere door computers te hacken, waarop misschien cryptoportefeuilles staan, door bijvoorbeeld staatsgeheimen te gaan proberen stelen via dit soort van hackings.
3: Uit een onderzoek van een Griekse beveiligingsexpert blijkt dat Noord-Korea al in 57 landen heeft proberen toeslaan. Het is opletten als je dit weekend over de Antwerpse ring moet, want er is hinder mogelijk door werken aan de afrit Deurne. Je hoort Laurens Stuyck van Bouwweer Landis.
6: We bereiden een nieuw stuk van de Oostrailverbinding voor, de nieuwe afrit Deurne. Daarvoor hebben we afgelopen nacht de aansluiting van de E313 met de ring afgesloten. Dat gaan we de komende nacht opnieuw doen en het hele weekend lang is de huidige afrit Deurne afgesloten.
3: De nieuwe afrit gaat maandagochtend open. Op de luchthaven van Luxemburg is het vliegverkeer gisteravond kort onderbroken door drones. Die werden gespot in de buurt van het vliegveld. Dat meldt de luchthaven zelf. Het is niet duidelijk van waar de drones kwamen. Eerder deze week werd ook al een drone gespot bij de luchthaven van Charleroi. Eén verdachte werd toen opgepakt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een nieuw steunpakket voor Oekraïne goedgekeurd. Het gaat in totaal om 2,3 miljard euro aan militaire steun. Met die nieuwe wapens wil Oekraïne zijn luchtafweer versterken. Het congres moet de deal wel nog goedkeuren. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. Daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.

Ja, je mag samen met Waterloo wel zeggen dat dit een van de muzikale handtekeningen is van ABBA natuurlijk, hè, de Dancing Queen. Goedemorgen. Wij moeten nog even het veld op. We moeten het veld op.

0: of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op

Door begin 1984 had niemand ooit gehoord over Nick Kershaw. Die kwam toen met een eerste album, dat was Human Racing. Daaruit kwam de single Wouldn't It Be Good. We hadden ook I Won't Let The Sun Go Down On Me. En dit was de derde hitsingle op rij voor Nick Kershaw, The Riddle. Fijn om nog eens terug te horen. Voor de verliefde vrouwen, ik heb aan u gedacht, hè, Barbara Streisand is dit.

Tom Robinson, in de jaren 70 en 60 heette hij officieel de Tom Robinson Crew. Want hij had een hele groep toen. Had ook een hit in de 70s met 2468 Motorway. Maar dit kwam uit de 80s. Listen to the radio. En als dat radio dimmers dat is, geen bezwaren.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Ja, dat is een Belgische band, een Waalse band, moeten we eigenlijk zeggen. Maar dat maakt niet uit, we kunnen het gewoon onder de belpop catalogeren. Machiavel met Fly. Daarvoor Boland en Boland. Die komen dan weer uit Nederland. Dat is Rob en Ferdy Boland, twee broertjes, inderdaad. Hoe raadt u het? Die hebben samen heel wat hits gemaakt in de jaren 70. Onder meer het nummer van daarnet, Mexico, I Just Can't Say Goodbye. Maar ja, dan hebben we die daar een ruzie gekregen met elkaar. En dat had iets te maken met auteursrechten en toestanden van wie krijgt hoeveel geld en wie niet. En ja, dan hebben die hebben nooit nog met elkaar gesproken. Die hebben nooit samen nog platen gemaakt, nogthans. Nou, leuk duo was dat, hoor. Goed, we wijken af. De Pet Shop Boys, die nemen ons mee naar de jaren 80. Het is een beetje onder het motto, je zult uw plan moeten trekken. Want ja, je moet geen hulp verwachten, hè. Dus left to my own devices. I

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
4: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
3: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
4: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober. Telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be

Wat was dat? De cat crept in. Ja, de katten, die kruipt overal in, zo'n kat, hè? Ja, ja, maar ja, we hebben dat ook. Nu hebben we een hondje natuurlijk hier in de studio. Maar we hebben ook twee katten gehad. En meestal kruipen die in een kartonnen doos. De cat crept in van Matt. Over de kat gesproken, Curiosity killed the cat. Dat is dan weer niet zo leuk met Down to Earth. Hey, zometeen na 10 uur, veel plezier met graffiti. Shooting

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het Rode Kruis Vlaanderen roept nogmaals op om plasma te doneren, want de vraag naar plasma is nog nooit zo groot geweest als nu. Op dit moment komt de helft van het bloedplasma uit het buitenland. Je hoort Jan Potté van het Rode Kruis.
4: De vraag naar geneesmiddelen op basis van plasma groeit en blijft groeien. En twee, tot over een aantal jaren waren wij heel afhankelijk van het buitenland om plasma hier in België te krijgen. Daar willen wij verandering in brengen als Rode Kruis Vlaanderen. Vandaar dat wij massaal inzetten op het verzamelen van plasma in onze donorcentra.
3: In totaal wil Rode Kruis Vlaanderen dit jaar zo'n 200.000 plasmadonaties bereiken. Wie plasma wil geven, kan een afspraak maken op de website van Rode Kruis Vlaanderen. Als je belt naar de inlichtingendiensten, dan weet je voortaan op voorhand hoeveel dat kost. De federale regering heeft daarvoor een wettekst goedgekeurd. Uit onderzoek blijkt dat nog steeds 1 op de 4 Belgen belt naar 1212 of 1207 bijvoorbeeld, om een adres of een telefoonnummer op te zoeken. Maar de helft is niet op de hoogte van de extra kosten. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
5: Wat we nu gaan doen, is net voor de betaling van het telefoontje start, krijg je exact te horen wat de maximale kost is van het telefoongesprek. Dan volgt er een piep en vanaf dan begint pas het telefoongesprek aangerekend te worden. Dus je kan nog inhaken als je vindt dat het telefoongesprek te duur is.
3: Vanaf eind oktober gaat de nieuwe regeling in. En ook Gemini, dat is het AI-model van Google, heeft 3 bedrijven zelfstandig gehackt. Dat heeft Google zelf bevestigd. Het gebeurde tijdens een veiligheidstest. Daarbij gebruikte Gemini de inloggegevens van gebruikers om toegang te krijgen tot verschillende websites. Volgens Google stopte de AI daarna zelf met hacken. Eerder deze week meldde ook OpenAI al 6 nieuwe incidenten waarbij artificiële intelligentie niet meer wou gehoorzamen. Experten roepen daarom nog maar eens op om de ontwikkeling van AI te vertragen. Het is bewolkt, lokaal kan het regenen. Deze namiddag en vanavond droger bij zo'n 22 graden. Morgen begint met regen, daarna droger en opklaringen bij zo'n 21 graden. Maandag wisselen wolken en opklaringen af bij zo'n 21 graden. Daarna warmer en zonniger.

L'Appel Venise. En daarmee begonnen we op deze zaterdag voormiddag, even over 10, 19 september. Dank je, Chris, voor de ochtendshow. En wij zijn weer klaar voor 2 uur graffiti. Een overzichtje van de activiteiten voor vandaag in en rond de Demerstad. In een samenstelling en redactie van Frits van Perk. Een goedemorgen. Graffiti.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
2: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-2909-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Ja, wat een madame en wat een stem. Hè. Dat was Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth. Vanmiddag om 12 uur begint in het woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot het nazomerfeest. Ja, dat is toepasselijk, want de komende dagen staat er ook nog een nazomertje gepland. Tenminste, als we de vooruitzichten en de voorspellingen mogen geloven. Om 1 uur en om 2:30 organiseert Musica Divina een rondleiding in de abdij van Averbode. De deelname daar is €10. Snel zijn als je erbij wil horen. En deze namiddag tussen 2 en 7 viert de Diestse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit, kortweg DROS, in de naam erin Diest, zijn 20-jarig bestaan. Je kan er de projecten en de films bekijken van de aangesloten organisaties. De toegang is er gratis voor iedereen. En nu naar The Righteous Brothers. En een van de leden is Bill Medley. Die wordt vandaag 86. Bill Medley is natuurlijk vooral bekend van die song uit Dirty Dancing. Die ga ik morgen voor jullie nog eens draaien. Maar vandaag kiezen we voor The Righteous Brothers. You've lost that loving feeling.

Night Fever. Het was de eerste dansfilm met John Travolta en de soundtrack geschreven en hoofdzakelijk ook gezongen door de Bee Gees. Dit was het titelnummer trouwens en dat heette gewoon Night Fever. De eerste avond en nacht van Lowful Life in Scherpenheuvel zit erop, maar er is nog een tweede dag en die begint al om 3:00 vanmiddag voor de kids met een optreden van K3. Nadien volgen Aaron Blommaert, Berre, Jasper Steverlink, Raymond van het Groenewoud en Top of the Bill Clouseau. En het gedetailleerde programma dat vind je terug op hun website lowfullife.be. En zoals je weet, de opbrengst gaat naar het onderzoek van de spierziekte ALS. En nog meer muziek in Den Egger in Scherpenheuvel. Vanavond om 8:00 treedt Jo Valli daarop met een eerbetoon aan Wiltura. En tickets bestel je natuurlijk via denegger.be. En nu naar een soulmadam die vandaag 84 jaar wordt. Dat is deze Frida Payne. Ze is eigenlijk vooral bekend van dit ene succes. The Band of Gold.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Mannen van Amerika, vooral bekend van de Horse with No Name, maar ook dit was een hele mooie, Sister Golden Hair. Gisteren was er de première van het stuk Play It Again, Sam, in het KVT-theater in Diest. En heb je die gemist of kon je er niet bij zijn? Wel, vanavond heb je een nieuwe kans. Om 20:30 brengt het KVT dat stuk in zijn theater. Het gaat over Alan Felix, die in scheiding ligt met zijn vrouw en daarvoor steun zoekt bij zijn vrienden en bij de geest van Humphrey Bogart. De resterende voorstellingen vind je op onze website radiodemerstad.be op onze agendapagina. En vandaag en ook morgen stelt Kantklosclub de Vlasblommen tentoon in het Damiaan Instituut in Aarschot, met doorlopend demonstraties en de mogelijkheden om kantgerelateerde zaken aan te kopen. Inkom en parking zijn gratis en ook rolstoel toegankelijk, ook belangrijk. Dit weekend dus vandaag en morgen in het Damiaan Instituut in Aarschot. En nu naar het duo Godly and Cream. Ze maakten ooit deel uit van 10cc en een van de leden is Lol Cream, die wordt vandaag 79. Dit zijn Godly and Cream, nog een keer met een van hun dikke hits, An Englishman in New York.

0: huiswerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
5: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
6: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
7: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
8: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
9: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
8: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
10: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.

En zo kom je al een beetje in de stemming, hè, als je vanavond een stapje in de wereld wil zetten. Relight My Fire, disco classic van Dan Hartman. De nieuwste redactie komt er alweer aan, die hoor je zo om 11 uur. En daarna hebben we nog een uurtje graffiti, dus blijf zeker bij ons. We gaan instrumentaal richting 11 met de Dream Express Orchestra. Tot zo!

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij een steekpartij in Anderlecht in Brussel is een persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer liep 4 steekwonden op en verkeerde zelfs even in levensgevaar. Dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. Het Rode Kruis Vlaanderen roept nog maar eens op om plasma te doneren, want de vraag naar plasma is nog nooit zo groot geweest als nu. Momenteel komt de helft van het bloedplasma uit het buitenland. Je hoort Jan Poté van het Rode Kruis.
4: De vraag naar geneesmiddelen op basis van plasma groeit en blijft groeien. En twee, tot over een aantal jaren waren wij heel afhankelijk van het buitenland om plasma hier in België te krijgen. Daar willen wij verandering in brengen als Rode Kruis Vlaanderen. Vandaar dat wij massaal inzetten op het verzamelen van plasma in onze donorcentra.
3: In totaal wil Rode Kruis Vlaanderen dit jaar zo'n 200.000 plasmadonaties bereiken. Wie plasma wil geven, kan een afspraak maken op de website van het Rode Kruis Vlaanderen. En Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen in de lucht gestuurd na nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne. Dat meldt het Poolse leger op X. Het gaat om een preventieve maatregel, bedoeld om het luchtruim te beveiligen. Eerder had Polen ook al gemeld dat Rusland vannacht nieuwe drone-aanvallen op Oekraïne had uitgevoerd. Het is bewolkt, lokaal kan het regenen. Deze namiddag en vanavond droger bij zo'n 22 graden. Morgen begint met regen, daarna droger en opklaringen bij zo'n 21 graden. Maandag wisselen wolken en opklaringen af bij zo'n 21 graden opnieuw. Daarna warmer en zonniger.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
2: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
3: Het volgende feestseizoen komt eraan.

0: Van lokaal feestje uit de Bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboe! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
2: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
3: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

Reach Out and I'll Be There. Dat is natuurlijk een klassieker van de Four Tops. Maar Gloria Gaynor had er ook een dikke hit mee in het midden van de jaren 70. Vandaag en ook morgen organiseert voetbalclub TW3000 in het jongensschool in Tieltwingen pastadagen. Vandaag gaat de keuken open om 17 uur en morgen om 11 uur 30 en 17 uur. En de jeugd van het Aleidis Theater in Aartschot brengt een opvoering van Armandus de Zoveelste. De koningin wordt niet meer wakker en om haar te redden trekken de koning en zijn gevolg het Zwarte Woud in. Vandaag begint de voorstelling om 20 uur en morgen om 14 uur. Inkom 12 euro in het Aleidis Theater in Diest. Dus als je houdt van wat theater, dan ben je daar ongetwijfeld welkom. En nu tijd voor een productie van Nile Rodgers. En dat doen we niet zomaar, want Nile Rodgers wordt vandaag 74. Hier is hij samen met zijn band Chic and My Forbidden Lover.

Ja, de tijd dat ze nog jong en verliefd waren. De Hollandse internationals met Young and in Love. Ik heb voor jullie het sportoverzicht voor vandaag. Om 4:00 een topper in het stedelijk stadion van Hasselt. Sporting Hasselt speelt tegen Beerschot. Om 17:30 Testsport B tegen Meeuwen. En om 19:30 Sparta Schaffen tegen Langdorp. Dat is ook een topper in de vierde provinciale E. Om 8:00 neemt Testsport de Senderlo het op tegen Oud-Heverlee Leuven B. Betekom ontvangt Wezel, en dat is ook een topper, in derde amateurklasse B. RWL Sport B speelt tegen Begijnendijk. Herk FC B tegen Habo Borgloon. FC Beringen ontvangt SK Meldert. En Loksbergen speelt tegen Leopoldsburg B. Allemaal om 8:00. En er is ook volleybal. De dames om 16:30, Golazo Averbode tegen Wijchmaal C. En de mannenploeg speelt om 20:30 tegen Zoersel B. Dat allemaal in de sporthal van Averbode op de Hei. En we komen daar natuurlijk ook allemaal uitgebreid op terug in het Demerstad Sportcafé morgen tussen 18:00. En nu brengen we hulde aan Lou de Prijk. Hij overleed 3 jaar geleden, 19 september 2023, werd de 77. En hier is de Lou met zijn Hollywood Bananas en Kingston Q.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

Heerlijk nummer hè, uit Amerika. Christopher Cross, singer, songwriter en Ride Like the Wind was een hit in 1980. We kijken al even naar de ochtendwandelingen voor morgen. Vanaf 8 uur organiseert Natuurpunt Aarschot vanuit Den Akker in Rillaar een trage wegenwandeling. Je kan opteren liever voor 5, 10, 15 of 20 kilometer. Er zijn ook hondenwandelingen, bier- en wijnwandelingen en een fotozoektocht voor kinderen. Meer info op natuurpunt.be. Om 8:30 morgen vertrekt aan Schapenboerderij Nijswolkje in Rillaar een ochtendwandeling. Bij aankomst staat er een ontbijt te wachten met producten van eigen streek. De deelname is gratis. Inschrijven doe je bij voorkeur bij de Landelijke Gilde van Rillaar. En morgen organiseert Natuurpunt van aan de Molenkouter in Geetbets ook een natuurwandeling van 3,5 kilometer door het gebied Aronshoek. De ochtendwandeling start om 9 uur, de middagwandeling om 2 uur. Voilà. Dus als je wil wandelen, keuze te over morgenochtend, zou ik zeggen. En nu trekken we naar Zweden, want dit is One More Time, met onder andere de zoon van Benny van ABBA in de band. Dit was een nummer 1 in 1992. Dit is Highland.

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk. Of Hellensebaan 97, Diest.
0: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Werven met VND. Dat is een goed idee. VND geeft goede raad. Uw kleur zelfs op maat.
6: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
5: Voor meer verf en minder betalen, gaan we V&D in Halen.
7: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Ja, ze heeft er hard voor gewerkt. She works hard for the money. Dat was Donna Summer. En dit was ook Graffiti op zaterdag. Dank je Frits voor de samenstelling en de samenstelling en de redactie van deze uitzending. Morgen zijn we er opnieuw met de zondageditie. En zo meteen is het aan Herman de Graaf voor een nieuwe Flashback Top 30. En hij neemt je vandaag mee naar 1977. Ik heb een toepasselijke om af te ronden. Jerry Jackson. Smakelijk, tot morgen. Hello.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Groenland en Denemarken reageren tevreden op het akkoord met de VS. Bedoeling is om de veiligheid van Groenland te verhogen. Zo mag de VS zijn militaire aanwezigheid er versterken. Volgens de Deense premier is het akkoord belangrijk voor de NAVO en Europa. Al verandert er weinig met de situatie nu. Dat vertelt professor internationale politiek David Kriekemans.
4: Er zijn wel een drietal nieuwe punten, namelijk dat er expliciet wordt gezegd dat er geen non-NAVO-basissen mogen komen op Groenland, dat grondstoffen, daar de VS de preferentiële partner is. En dan tot slot dat belangrijk is voor de bevolking in Groenland, die blijven soeverein.
3: Volgens Denemarken wordt het akkoord volgende week ondertekend tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er is een tekort aan betaalbare studentenquoten in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van de Associatie van Universiteit en Hogescholen Antwerpen. In totaal telt Antwerpen zo'n 12.000 kotstudenten, terwijl er maar zo'n 8.100 kamers zijn. Nochtans staat 30% van de studentenquoten leeg, maar daar betaal je al snel €600 of meer voor. Isabelle de Ridder.
5: Ten opzichte van 4 jaar geleden zien we dat er minder druk zit op de markt in zijn totaliteit, maar dat er dus verschuiving is naar doelgroepen die het moeilijk hebben om een quote te vinden. Het is te zeggen, dus die betaalbare quoten zijn moeilijk te vinden en internationale studenten vinden moeilijk een quote.
3: Ook in Gent en Leuven wordt het steeds moeilijker om een studentenquote te vinden. Bij 6 op de 10 faillissementen blijft er te weinig geld over om de procedurekosten te betalen. In totaal moest de Belgische staat €4,7 miljoen bijbetalen om de kosten te dekken. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Koen van den Heuvel heeft opgevraagd.
6: Er zijn verschillende verklaringen. Men vreest dat het aantal slapende en spookvennootschappen ook lichtjes toeneemt, die nauwelijks activa hebben. En dat ook heel wat vennootschappen natuurlijk nu dienstenbedrijven zijn in vergelijking met vroeger. Zoals consultants of IT-bedrijven, die natuurlijk weinig materieel nodig hebben.
3: In de eerste 6 maanden van dit jaar betaalde de staat al zo'n €2,7 miljoen. Bij een steekpartij in Anderlecht in Brussel is een persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer liep 4 steekwonden op en verkeerde zelfs even in levensgevaar. Dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Het onderzoek loopt. En als je deze winter op skivakantie vertrekt, dan zal je extra budget moeten voorzien voor je skipas. Gemiddeld betaal je nu zo'n €388 voor 6 dagen skiën. En dat is €13 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een vergelijking van een wintersportwebsite. Het skigebied Tignes Val d'Isère in Frankrijk, dat is het duurste gebied. Daar betaal je zo'n €478 voor 6 dagen. Deze namiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. In de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden dan. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.

Goedemiddag en welkom bij een nieuwe Flashback Top 30. En die is deze week van 17 september 1977. Dat betekent dat wij tussen nu en 2 uur heel wat vrolijke en ook minder vrolijke noten van toen op onze zang hebben. Minder vrolijk was bijvoorbeeld dat we in die periode afscheid moesten nemen van 3 iconen in 3 verschillende categorieën en disciplines. Zo kondigt Eddy Merckx aan dat hij zijn fiets definitief aan de haak zal hangen, doet het Braziliaanse voetbalwonder Pelé precies hetzelfde, maar dan met zijn voetbalschoenen, en is de wereld nog steeds in rouw omwille van de dood van Elvis Presley precies 1 maand eerder. En dat heeft ook zo zijn gevolgen voor deze top 30, met daarin 2 keer Elvis himself en 2 odes aan diezelfde King of Rock'n'Roll, die bovendien respectievelijk hoogste nieuwkomer en snelste stijger zijn. Maar daar moeten we wel nog even op wachten, want beginnen doen we op 30 met Rob de Nijs. MUZIEK

Een tijdje geleden verscheen er een boekje van de Nederlandse radiopresentator Gerard Ekdom, waarin hij vertelt dat hij in hetzelfde dorp woonde als Rob de Nijs en dat als die een nieuwe plaat uitbracht, heel wat kinderen uit het dorp naar diens huis fietsten en eraan boden om zijn auto te wassen. Want het was inmiddels bekend dat je als wederdienst dan zijn nieuwste LP cadeau kreeg. En rond deze tijd in 1977 was dat het album Tussen Zomer en Winter, waarvan Het werd zomer de grootste hit werd. Rob de Nijs zakte er deze week wel 17 plaatsen mee, van 13 naar 30. En dat zijn er precies evenveel als de man die één plaats hoger staat, want die zakt van 12 naar 29. Dit is Carlos en de Big Bisou.

0: In de jaren 60 was deze Parijzenaar de manager van artiesten als Johnny Holiday en Sylvie Vartan. Maar een goede 10 jaar later staat hij zelf in onze top 30 dankzij de Big Bizou. Een soort kusjesdans die van Carlos een succesvol artiest maakte. En die in deze lijst zakte na 7 weken top 30 van 12 naar 29.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 4 september vindt in het Zuid-Amerikaanse Venezuela het wereldkampioenschap wielrennen plaats. Het is de Italiaan Francesco Moser die er zich tot nieuwe wereldkampioen mag kronen, nadat hij nipt de Duitser Dietrich Thurau in een sprint verslagen had. En op 5 september wordt de onbemande ruimtesonde Voyager 1 gelanceerd. Het zou het eerste ruimtetuig worden dat buiten ons zonnestelsel op verkenning gaat en heeft daarom een gouden grammofoonplaat aan boord met daarop boodschappen aan buitenaardse beschavingen. En ook belangrijk, er is een handleiding bij waarin staat hoe je deze plaat kan afspelen. Want ik veronderstel dat je daar in de verre Melkweg niet meteen een Technics platenspeler bij de hand hebt om dit schijfje af te spelen. De zangeres die op 28 staat komt net als Carlos uit Frankrijk en heet voluit Annie Chancel, maar neemt na het horen van de hit Sweet Little Sheila van Tommy Rowe de artiestennaam Sheila aan en verkocht van haar eerste single in 1962 meteen 1 miljoen exemplaren.

Een goede maand geleden hoorden we haar hier nog in een lijst uit 89 met het thema van de James Bond film License to Kill. En zo duikt Gladys Knight in zowat elk decennium wel weer eens op. In de 60s bij Motown en in de 70s onder de vleugels van Van McCoy, die ook de componist en producer was van Baby Don't Change Your Mind, dat 1 jaar eerder alles op een LP van de Stylistics gestaan had. Maar het waren Gladys Knight en de Pips die er een grote hit mee hadden. En hier flink zakte van 11 naar 27. En voor we zo meteen toe zijn aan de eerste nieuwkomer, eerst nog een laatste zakker op 26. En die is van Frankie Miller, die 5 plaatsen zakt met een nummer dat voor de eerst opdook op de soundtrack van een film uit 1945. En eerder al opgenomen werd door artiesten als Perry Como en Nat King Cole. Dit is Love Letters.

0: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
2: Wasser.
3: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
4: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica. Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten net zoals onze groepen kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
5: Een nieuwe of tweedehands wagen?
6: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
5: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
6: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
5: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
6: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
5: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
6: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
5: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
6: Erkend door de meeste verzekeringen.
5: Groep Govaerts in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
6: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
7: Voetballiefhebbers en fans van VC Bekkevoort, ze spelen hun tweede thuiswedstrijd nu zondag 20 september om 15 uur. De tegenstander is Keiberg. Een echte derby met andere woorden. Zondag 20 september om 3 uur tussen VC Bekkevoort en Keiberg.
5: De Flashback Top 30 met Herman de Graaf.
8: You know I can't be found sitting home all alone.

0: En zo is de eerste nieuwkomer van deze week een feit. Nochtans werd het nummer al op 2 juli 1956 door Elvis opgenomen. Maar door zijn onverwacht overlijden moesten de platenperserijen overuren draaien, omdat zijn oude hits niet bij te slepen waren. En zo dus ook Don't Be Cruel, zijn eerste postume hit die we vanmiddag tegenkomen. En die nieuw binnenkwam op 25. Straks nog een tweede heruitgave van The King, maar eerst iets van een hele andere orde.
1: Hey, Lijn! Lijn! Waar is Lijn?

0: De originele versie van dit nummer horen we straks ook nog, maar dan heel wat plaatsen hoger in de top 10. Dit was alvast de parodie op Cocaine in My Brain van Dingetje. Het pseudoniem van de Nederlander Frank Paardenkoper uit Zandvoort, die wel eens vaker humoristische vertalingen maakte van bestaande hits, zoals de zender van Illegale Joop, Reggae met een Rumbone en Houd toch die kop. Die laatste op Shadow Your Face van Joe Dolce. Met Ik ga weg, Leen kwam hij nieuw binnen op 24.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 7 september wordt in Vlaanderen officieel het anti-Egmond-comité opgericht als protest tegen het Egmond-pact dat de regering Tindemans 4 er wilde doorkrijgen. Dit pact moest dienen om de Belgische staat te federaliseren, maar stuitte op fel protest binnen de Vlaamse beweging. Vandaar dus de oprichting van het anti-Egmond-comité. Op 10 september wordt in Marseille de allerlaatste doodstraf voltrokken door middel van de guillotine. Die eer was voor Hamindo Djandoubi, een Tunesische immigrant die ter dood veroordeeld was voor de moord op een 21-jarige vrouw. En op 11 september is er de première voor de spelcomputer Atari 2600. Het is de eerste spelconsole waarin je verschillende spelletjes kan verwisselen, waaronder het populaire Pong. Deze console zal zo'n 30 miljoen keer over de toonbank gaan en ervoor zorgen dat Atari het snelst groeiende bedrijf ooit wordt in de Verenigde Staten. En dan naar een stad in het zuiden van Spanje, waar de temperatuur afgelopen zomer van 2026 regelmatig flirtte met de 40 graden en er soms zelfs overging. Gelukkig moesten we daar geen radiostation draaiende houden, want hier op onze zendersites in Vlaams-Brabant en Limburg moesten we al alles uit de kast halen om die min of meer gekoeld te krijgen tijdens de voorbije hittegolven. En dan hebben we het over Sevilla, hier bezongen op 23 door BZN.

0: uit het kruim van artiesten die bij het Philadelphia platenlabel zaten, zoals Lou Rawls, Billy Paul en de OJ's. En die met deze song pleiten voor het opkuisen van criminaliteit in de steden en het opnieuw leefbaar maken van smerige buurten. Of kortweg, Let's Clean Up the Ghetto, waarmee de Philadelphia International All-Stars nieuw binnenkwamen op 22. En één plaats hoger nog een nieuwe van The Guys and Dolls, die origineel uit Italië komt. Meer bepaald van op het Sanremo Festival van 1965, waar de Italiaanse versie gezongen werd door Pino Donaggio. En de Italiaanse titel is moeilijk, maar we hebben gelukkig Pino zelf nog.
1: Io che non vivo più di un'ora senza te.
0: Precies, en in het Engels wordt dat dan You Don't Have to Say You Love Me. En die komt hier nieuw binnen op 21 in de versie van The Guys and Dolls.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
3: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is twee verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
4: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Dat waren de Amerikaanse broers Billy en Bobby Alessi met een ode aan Lori, toen de vriendin van Bobby, die later ook zijn vrouw werd. Het zou hun enige hit zijn bij ons, waarna ze zich meer gingen toeleggen op het schrijven van songs voor onder meer Paul McCartney, Frankie Valli, Whitney Houston en Olivia Newton-John. Maar in de tijd dat ze zelf nog uitvoerders waren, zakten ze met Oh Lori op 17 september 1977 van 14 naar 20. En dit komt oorspronkelijk al uit 1964, maar werd toen geen hit omdat de BRT in die dagen weigerde om het nummer te draaien wegens te veel smartlap. Maar uiteindelijk is het 13 jaar later dan toch prijs voor de picknicks en

0: van heerlijk krakend vinyl waren dat de Antwerpse Picnics die met Amelone nieuw binnenkwamen op 19.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 12 september sterft Steve Biko in Zuid-Afrika aan de gevolgen van verwondingen die hij had opgelopen in de gevangenis van Port Elizabeth. Biko was een voorvechter van de burgerrechten in Zuid-Afrika, trapte daardoor op zere tenen van het apartheidsregime en moet dat met de dood bekopen. En ook op 12 september wordt voor de Belgische kust het vissersbootje de Hosanna door de scheepvaartpolitie tegengehouden, geënterd en aan de ketting gelegd. De BOB was er namelijk achtergekomen dat dit bootje dienst deed als illegaal bevoorradingsschip voor Radio Miamigo, dat Nederlandstalige programma's uitzond vanaf een zendschip in de Noordzee. En inderdaad, justitie had het bij het rechte eind, want aan boord werden heel wat in Playa de Haro opgenomen programmabanden gevonden, als ook zenderonderdelen en een nieuw mengpaneel waar de boordmedewerkers al maanden om smeekten, maar dat nu dus in handen van de politie gevallen was. Ook twee DJ's die op weg waren naar het zendschip werden aangehouden. Tijd nu voor onze eerste kennismaking met het Australische Flash in the Pan, dat opgericht werd door George Young en Henry Venda, twee voormalige leden van de 60s band The Easy Beat, bekend van hun grote hit Friday on My Mind. Maar na het uiteenvallen van die groep beginnen ze in de jaren 70 met Flash in the Pan, die met hun debuuthit flink zakken van 8 naar 18. The morning.

Perk hier wat mee te maken had met deze Disco Fritz. Maar dat bleek niet het geval te zijn, want het zijn twee Duitsers uit de buurt van München die hier achter zitten en die niet bepaald een heel peloton tekstschrijvers ingeschakeld hadden voor het maken van Das Jodelding. Zeg maar apres-ski anno 1977. Ze kwamen er zowaar nieuw mee binnen op 17. En het houdt niet op, want uit ongeveer dezelfde categorie komt nummer 16, die ook vanuit Duitsland naar onze contraille kwam overwaaien. En zelfs bijna nummer 1 werd, maar uiteindelijk strandde op 2. En er hing in die tijd een nogal mysterieuze waas rond de ware identiteit van Mr. Walkie Talkie. Maar inmiddels weten we dat het gaat om de Duitse muzikant en producer Drafi Deutscher, die zich wel van meer pseudoniemen bediende als Masquerade, Mixed Emotions en dus ook Mr. Walkie Talkie. En in die hoedanigheid stijgt hij hier een bescheiden plaatsje van 17 naar 16 met Be My Boogie Woogie Baby.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Groenland en Denemarken reageren tevreden op het akkoord met de VS. Bedoeling is om de veiligheid van Groenland te verhogen. Zo mag de VS zijn militaire aanwezigheid er versterken. Volgens de Deense premier is het akkoord belangrijk voor de NAVO en Europa. Al verandert er weinig met de situatie nu, vertelt professor internationale politiek David Kriekemans.
4: Er zijn wel een drietal nieuwe punten, namelijk dat er expliciet wordt gezegd dat er geen non-NAVO-basissen mogen komen op Groenland, dat grondstoffen, daar de VS de preferentiële partner is, en dan tot slot dat belangrijk is voor de bevolking in Groenland, die blijven soeverein.
3: Volgens Denemarken wordt het akkoord volgende week ondertekend tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er is een tekort aan betaalbare studentenquoten in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van de Associatie van Universiteit en Hogescholen Antwerpen. In totaal telt de stad zo'n 12.000 kotstudenten, terwijl er maar zo'n 8.100 kamers zijn. Nochtans staat 30% van de studentenquoten leeg, maar daar betaal je al snel €600 of meer voor. Isabelle de Ridder.
5: Ten opzichte van 4 jaar geleden zien we dat er minder druk zit op de markt in zijn totaliteit, maar dat er dus verschuiving is naar doelgroepen die het moeilijk hebben om een quote te vinden. Het is te zeggen, dus die betaalbare quoten zijn moeilijk te vinden en internationale studenten vinden moeilijk een quote.
3: Ook in Gent en Leuven wordt het steeds moeilijker om een studentenquote te vinden. Bij 6 op de 10 faillissementen blijft er te weinig geld over om de procedurekosten te betalen. In totaal moest de Belgische staat €4,7 miljoen euro extra betalen om de kosten te dekken. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Koen van den Heuvel heeft opgevraagd.
6: Er zijn verschillende verklaringen. Men vreest dat het aantal slapende en spookvennootschappen ook lichtjes toeneemt, die nauwelijks activa hebben. En dat ook heel wat vennootschappen natuurlijk nu dienstenbedrijven zijn in vergelijking met vroeger. En zoals consultants of IT-bedrijven, die natuurlijk weinig materieel nodig hebben.
3: In de eerste 6 maanden van dit jaar betaalde de staat al zo'n €2,7 miljoen. En in Saudi-Arabië zijn opnieuw verschillende explosies gemeld, dat zegt het Franse persbureau AFP. Het is niet duidelijk of er veel schade is en of er slachtoffers zijn. De afgelopen dagen hebben de Houthi-rebellen vaker Saudi-Arabië aangevallen. En sportroorduivel Leandro Trossard heeft botoedeem in zijn hiel. Dat is een ophoping van vocht. Dat heeft zijn Turkse club Beşiktaş gemeld. Het is nog niet duidelijk hoe lang Trossard oud zal zijn. Gisteren werd hij wel nog geselecteerd voor de Nations League-wedstrijden van de Rode Duivels, maar mogelijk moet hij daar dus nog voor passen. Deze namiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. In de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.

CJ and Company, die met deze disco-klassieker 9 plaatsen de goede richting uitgingen en doorstegen van 26 naar 15. En zo schoten we met deze Devil's Gun het tweede uur flashback top 30 van 17 september 1977 op gang. Goedemiddag en welkom terug voor nog meer hits van 49 jaar geleden. Zoals deze van Casey and the Sunshine Band.

0: Het was disco uit het zonnige Miami van Richard Finch en Harry Wayne Casey. Waarbij die laatste stevast te zien was in een van die typische nauwsluitende spandexbroeken. Waarin sommige mannelijke lichaamsdelen nogal fel geaccentueerd werden. Maar zo ging dat nu eenmaal in het disco-tijdperk. Waarvan Casey en de Sunshine Band toch wel een van de uithangborden was. Met Keep It Come In Love zakten ze deze week wel 7 plaatsen van 7 naar 14.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 16 september komt Mark Bolan, de frontman van de glamrock band T-Rex, om het leven bij een auto-ongeluk. Zijn vriendin, die aan het stuur zat van hun mini, verloor de controle over het stuur, botste tegen een hekwerk en knalde daarna op een boom. Mark Bolan was op slag dood. Ook op diezelfde 16e september overlijdt in Parijs Maria Callas. Zij was een van de beroemdste operazangeressen van na de Tweede Wereldoorlog. Ze stierf op 53-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. En op 17 september behaalt Eddy Merckx in een natuurcriterium in het Oost-Vlaamse Kluisbergen zijn allerlaatste overwinning in zijn indrukwekkende professionele wielercarrière. De kannibaal versloeg in de eindsprint Mark de Meijer, die tweede wordt, en Frans Verbeek, die derde eindigde. Na hun vorige grote hits Mississippi, Smile, Georgie en My Broken Souvenirs is dit de 5e single van het Nederlands-Limburgse Pussycat. Al kon die niet helemaal het succes evenaren van de net genoemde, maar gaat in deze lijst toch flink vooruit van 25 naar 13. Dit is I'll Be Your

In sommige landen werd deze single uitgebracht als Jilla en Bobby, waarbij Bobby uiteraard Bobby Farrell van Boney M is. Al kwamen we pas later te weten dat de stem van Bobby gewoon die van Frank Farian zelf was op Gentlemen Callers Not Allowed. De Oostenrijkse zangeres Jilla zakte er deze week mee van 10 naar 12. Het is inmiddels alweer iets meer dan een jaar geleden dat we het overlijden vernamen van Rick Davies, zanger en medeoprichter van de band Supertramp. In een statement van de groep lazen we toen dat zijn muziek en nalatenschap velen zullen blijven inspireren dankzij de geweldige nummers die hij schreef en die nooit zullen sterven, maar gewoon blijven verder leven.

0: Drie sterke argumenten, één keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september. Met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Heeft uw fiets een herstelling nodig? Of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
6: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
5: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
7: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam, van Woody Allen, is de opener van het KVT Theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

Dit kwam uit de koker van Hans Kusters, de muziekproducent die in de 60s achter het succes van Ferre Grignard zat en in latere jaren grote namen zal lanceren als Clouseau, Stef Bos en Hans de Boy. En ook 49 jaar geleden maakte hij weer eens gebruik van zijn zakelijke instinct en kreeg het geregeld dat dit als plugplaat op diverse radiostations gedraaid werd, terwijl het eigenlijk bedoeld was als grap. Vandaar de groepsnaam Big Joke, die van 6 naar 10 zakte met de disco cha-cha. Top 30, flashback. En ze hebben nu toe aan de snelste stijger van deze week.

0: Soms is het mooi om te zien hoe liedjes ontstaan. In dit geval had de schrijver ruzie met zijn vriendin en sprak de legendarische woorden: "Don't let me be misunderstood, I'm just a guy whose intentions are good." En zo werd dit lied geboren, dat door Nina Simone als eerste werd opgenomen in 1964, gevolgd door The Animals in 1965. En in 1977 is er dan deze disco-versie van Santa Esmeralda, die maar liefst 14 plaatsen vooruit gingen van 23 naar 9.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 24 september moet voor de allereerste keer de klok teruggedraaid worden van 3 naar 2 uur. En komt er zo een eind aan de zomertijd. Die was eerder dat jaar ingevoerd met het argument dat er daardoor energie kon bespaard worden. En ook op 24 september vindt bij het Duitse plaatsje Kalkar, niet ver over de Nederlandse grens bij Nijmegen, een massademonstratie plaats tegen de bouw van een snelle kweekreactor. Ruim 50.000 demonstranten uit België, Nederland en Duitsland protesteren er tegen de bouw van deze kerncentrale, die uiteindelijk wel gebouwd zal worden, maar nooit in werking zal treden. Inmiddels was het ook duidelijk dat na de dood van Elvis in de maand augustus hij weer evenveel, zo niet meer platen verkoopt dan tijdens zijn hoogdagen in de jaren 50 en 60. Zo staat hij 3 weken na zijn dood met 27 LP's en 9 hitsingles in de Britse hitlijsten. En ook in deze Flashback Top 30 komt hij gelijktijdig met 2 nummers nieuw binnen. De eerste was Don't Be Cruel op 25 en dit is de tweede. Oorspronkelijk een oud Duits volksliedje dat Elvis gehoord had tijdens zijn legerdienst in Duitsland. Bij hem heet het Wooden Heart en hij komt er nieuw mee binnen op

waren in die tijd heel wat groepjes die probeerden mee te liften op het succes van ABBA. Zoals Champagne in Nederland en Brotherhood of Man in Groot-Brittannië. Die bestonden, net als hun Zweedse evenknie, ook uit twee mannelijke en twee vrouwelijke groepsleden. En bovendien kwamen ze ook nog eens met een nummer dat erg veel weg had van Fernando van ABBA. En dan hebben we het over Angelo, dat deze week zakte van 2 naar 7. En op 6, een van de markantste hits uit de zomer van 77 van Dillinger. Pseudoniem van de Jamaicaanse reggae-zanger Lester Bullock. Hij nam Cocaine in My Brain al op in 75. Maar een hit wordt het pas 2 jaar later als de reggae dankzij Bob Marley echt populair wordt. Dillinger zakt er deze week mee van 3 naar 6.

0: Ja?
1: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
0: Oh, nee. Oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
1: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
0: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
1: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
0: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
1: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
0: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg. Met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen. Bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter. Voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs. Topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter. Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
5: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
6: Voor

0: Gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
4: Sterretje in de ruit van de werkkamionet? Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Deze Zuid-Afrikaanse zangeres heet voluit Tembi Lilian Zikali en werkte in het verleden vaak samen met Jean Kluger, de producer van Wiltura, en de Luikse gitarist Francis Goya, met wie ze een paar nummers componeerde voor haar in 1977 verschenen album Take Me Back to the Old Transvaal. En het was het titelnummer van die plaat dat een grote hit werd bij ons. En deze week bleef zitten op 5. En over Wiltura gesproken, die staat gewoon op 4 met de hoogste nieuwe van deze week.

0: Er is geen Vlaamse artiest die dichter bij Elvis stond dan Wiltura. Hij maakte niet alleen deze tribute-single, maar later ook een volledige cd met allemaal Vlaamse versies van Elvis-hits, die hij trouwens opnam met de originele muzikanten en backing vocals van The King of Rock'n'Roll. Maar wij hoorden Goodbye Elvis, een soort ode van de keizer aan de king, die hem meteen torenhoog in deze top 30 deed belanden door er als hoogste nieuwe mee binnen te komen op 4.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 26 september zet de Britse lage kostenmaatschappij Laker Airways voor het eerst de Skytrain in. Die vliegt voor amper 59 pond van Londen naar New York. Maar een kaartje op voorhand kopen gaat niet. Je moet naar de luchthaven komen en daar informeren of er nog plaats is. Dit low-cost concept wordt erg populair en is zelfs winstgevend. Tot grotere luchtvaartmaatschappijen ook beginnen te stunten met hun prijzen. En één dag later, op 27 september, verschijnt het legendarische 18e album Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. Eerder had Motown-baas Berry Gordy alles uit de kast moeten halen om hem te overtuigen deze plaat te maken, want de blinde zanger had er in eerste instantie weinig zin in. Uiteindelijk gaat hij toch overstag als hij een nieuw 7-jarig contract aangeboden krijgt met 100% creatieve vrijheid. De enige artiest die dat bij Motown ooit voor elkaar kreeg.
2: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
3: "Ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever."

Net als onze eigen Wil Tura zo net, kon ook Danny Mirror, pseudoniem van muziekproducer Eddie Owens, zijn adoratie voor Elvis niet onder stoelen of banken steken. En met I Remember Elvis Presley scoorde hij niet alleen een grote hit bij ons, maar ook in Groot-Brittannië, waardoor hij 2 keer mocht optreden in Top of the Pops, de Engelse evenknie van Avro's Topop. Iets wat weinig Nederlanders hem in het verleden hadden voorgedaan. In deze lijst steeg hij 13 plaatsen van 16 naar 3. En ook bovenaan beweegt er wat, want dit is de nummer 1 van vorige week.

Uiteindelijk klokte Donna Summer af op 2 weken nummer 1 met deze hit uit haar LP I Remember Yesterday. Die kreeg rond deze tijd in 1977 de platina-status. En het was vooral I Feel Love dat daarvan een grote hit werd. Maar deze week wel zakte van 1 naar 2. En dus wordt er zometeen een nieuwe single bekroond met goud. Maar eerst nog even het overzicht. Met op 10 Big Joke en de Disco Cha-Cha. 9 was de snelste stijger deze week van Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood. 8 Elvis Presley, A Wooden Heart. 7 Brotherhood of Man met Angelo. Op 6 Dillinger met Cocaine in My Brain. 5 was voor Tembi en Take Me Back to the Old Transvaal. Op 4 de hoogste nieuwe van deze week van Wiltura en Goodbye Elvis. Op 3 Danny Mirror, I Remember Elvis Presley. En op 2 zo net Donna Summer met I Feel Love. En

Spaanse senoritas die ergens in Duitsland al hijgend en in zeer gebrekkig Engels een paar nummers hadden ingezongen. Waarvan Yes Sir, I Can Boogie eerder in 1977 in een recordtijd top nummer 1 stond. En in deze lijst gebeurt precies hetzelfde met opvolger Sorry I'm a Lady. Dit is Baccarat nummer 1 op 17 september 1977. Tot volgende week. Woo!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op de A12 bij Zevenaar in Nederland hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de snelweg geblokkeerd. De activisten roepen de Nederlandse regering op om te stoppen met de subsidiëring van fossiele brandstoffen. Het is trouwens niet de eerste keer dat Extinction Rebellion de snelweg in Nederland blokkeert. In Saudi-Arabië zijn opnieuw verschillende explosies gemeld, dat zegt het Franse persbureau AFP. Het is niet duidelijk of er veel schade is en of er slachtoffers zijn. De afgelopen dagen hebben de Houthi-rebellen vaker Saudi-Arabië aangevallen. In Hemiksem in de provincie Antwerpen is vannacht een auto uitgebrand. Drie andere wagens raakten beschadigd, dat meldt de politie. De auto stond in de garage van een appartementsgebouw en vatte plots vuur. Het is niet duidelijk wat er net is gebeurd. De politie voert een onderzoek naar de oorzaak. En sport, in de Davis Cup tennis staan de Belgen opnieuw op achterstand tegen Oostenrijk. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren in het dubbelspel in 2 sets. Het werd 7-6 en 7-5. Straks spelen Zizou Bergs en Gauthier Onclin nog hun enkelwedstrijd. Ons land moet die 2 wedstrijden allebei winnen als ze nog willen doorstoten naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. Deze namiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. In de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden dan. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.

0: Steamy windows. En ja, dat zou er kunnen van komen wanneer het vanavond een beetje gaat afkoelen. Aan de buitenkant van de auto bedoel ik dan. Dat was Tina Turner. En wie ook een beetje gaat afkoelen, en die heeft dat dik verdiend, dat is collega Herman de Graaf. Hij was er daarnet weer met een fantastische flashback top 30.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot.
0: En nu inderdaad siesta-tijd op deze zaterdag. We zijn de 19e september 2026. Ja, dat is terug een beetje aanpassen na die flashback top 30 van daarnet. Goedemiddag, welkom allemaal.

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven, zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot. Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
5: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-2909-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.

0: Total Touch, een Nederlandse band met onder meer Treintje Oosterhuis. En die scoorde een grote hit, hoor, destijds met dit nummer. Somebody Else's Lover. En daar kijken we allemaal wel eens naar, hè. Mannen, zowel als vrouwen, naar Somebody Else's Lover. Alsof het daar beter zou zijn.
1: Jan de Groot.
0: En dan nu, de feiten van de dag. Op 19 september 1888 wordt in Spa de eerste officiële Miss World-verkiezing gehouden. Winnares was de 18-jarige Berta Sucaret uit Guadalupe. Ze was een van de 20 finalisten die werden gekozen uit 350 foto's. Haar prijs bedroeg toen 5000 Belgische frank. En op 19 september 1975 zendt de BBC de allereerste aflevering uit van de iconische comedieserie Fawlty Towers met John Cleese in de hoofdrol. En op 19 september 1985 treft een verwoestende aardbeving met een kracht van 8,1 op de schaal van Richter Mexico's stad. Zelfs de modernste gebouwen daar worden verwoest en tienduizenden mensen komen om het leven. En op 19 september 1991 ontdekken twee Duitse toeristen in de Alpen de ijsmummie Ötzi. Een uitzonderlijk goed geconserveerd lichaam van een man uit de steentijd, zo ongeveer 3300 jaar voor Christus. How bizar. En dat is dan meteen het brugje naar de volgende plaat. Hier is OMC.

0: Fruitman en ja, een hilarisch nummer uit 1967. Dat was Haha, Seth the Clown.
1: Het weerbericht.
0: Het blijft bewolkt vandaag, maar er zijn ook opklaringen en meestal droog. Maxima tussen 18 en 22 graden. Morgen begint in de meeste streken zwaar bewolkt met een zwakke regenzone. In de namiddag wordt het droog met brede opklaringen en 21 graden. Die temperatuur ook op maandag, dan wisselen brede opklaringen af met enkele stapelwolken. Dinsdag is het rustig en droog weer bij Maxima tussen 17 en 22 graden. Woensdag wordt het vrij zonnig en 23 graden. Donderdag 24 en zo blijven we maar doorgaan. Vrijdag wordt het 25 graden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Big in Japan, dat was Alpha Will. Siesta. En wij blikken al een beetje vooruit naar volgende week donderdag. Dan houdt de Oldtimer Club van Sint-Truiden een laatste zomerontmoeting op de veemarkt van Sint-Truiden. Je krijgt daar auto's, brommers, motos en tractoren te zien. Het zijn old- en youngtimers. Het gaat door volgende week donderdag, 's avonds van 6 tot 9. En voetbalclub VS Kortenaken die houden eind volgende week in Zaaltbergendal in Waanrode een mosselweekend met ook andere gerechten. Vrijdag en zaterdag kan je er gaan eten van 5 tot 9. Zondag kan dat van 11 tot 2. En volgende week zondag, 27 september, zijn we dan. Dan kan je vanuit het bezoekerscentrum Webbekomsbroek op stap voor een wandeling van 3, 7,5 of 12 kilometer. Het wordt georganiseerd door Zorggroep Annendaal ten voordele van het Kinderkankerfonds. Vertrekken kan zondag 27 september tussen 10 en 1 aan het bezoekerscentrum Webbekomsbroek.

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
3: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
5: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
6: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
7: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
8: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
9: Wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

0: automatisch wassalon langs de Lierse-Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
1: Wasserij de Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij de Parel 0475 34 96 2.

Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel.

Met hoeveel waren ze nu eigenlijk? Wel, met 5. Dave D, Dozy, Bicky, Mickey en Titch. En ze scoorden een gigantische hit in 1968 met dit nummer. Het werd een gouden plaat voor hen. Dat was The Legend of Xanadu. En daarmee is het eerste uur van deze siesta ook al een beetje legende. Zometeen het nieuws om 3 uur. Tot zolang nog iemand die je misschien kan gebruiken als je bezig bent en hulp kan gebruiken bij een of ander plusje op deze zaterdagnamiddag. Hier is Billy Swan. I can help.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op de A12 bij Zevenaar in Nederland hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang de snelweg geblokkeerd. De activisten roepen de Nederlandse regering op om te stoppen met de subsidiëring van fossiele brandstoffen. De politie heeft een einde gemaakt aan de actie en enkele actievoerders opgepakt. Het was niet de eerste keer dat Extinction Rebellion de snelweg in Nederland blokkeert. In Houthalen-Helchteren is er vandaag een eerste kijkdag in huizen die worden gesloopt voor de heraanleg van de Noord-Zuidverbinding. Dat is een belangrijke weg dwars door Limburg. Voor die weg moeten 150 huizen plaatsmaken. Maar de aannemer zet in op hergebruik. Bezoekers kunnen alles reserveren wat nog kan dienen, zoals deuren, schakelaars of tegels. Astrid van Steenkisten van sloopbedrijf Aclagro.
4: De meeste dingen zijn gratis. Nu hangt het af van welke items het is en wat de hoeveelheden zijn. Nu, als het bijvoorbeeld gaat om de zonnepanelen, dan moeten die wel gedemonteerd worden door een gespecialiseerde firma. En in dat geval zullen we wel kosten moeten aanrekenen voor die demontage.
3: Vandaag werden 5 huizen opengesteld. Later volgen er nog andere. En sport: in de Davis Cup tennis staan de Belgen opnieuw op achterstand tegen Oostenrijk. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren in het dubbelspel in 2 sets. Het werd 7-6 en 7-5. Straks spelen Zizou Bergs en Gauthier Onclin nog hun enkelwedstrijd. Ons land moet die 2 wedstrijden allebei winnen als ze willen doorstoten naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. Vanmiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. In de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.

0: Meteen de juiste sfeer in het weekend. Casey en de Sunshine Band zorgde daarvoor. I'm your boogeyman.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Ja, en ik ben de man die verder siesta gaat presenteren. Nog tot 4 uur hier bij Demerstad. Goedemiddag allemaal.

0: een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
4: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam, van Woody Allen, is de opener van het KVT Theaterseizoen in Diest.

Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

0: Als iemand dat tegen mij zou zeggen, dan zou ik antwoorden van pak ze een stuk papier, schrijf dat eens op en zet er meteen je handtekening onder. Alhoewel, als de liefde groot genoeg is, dan moet je daar niet aan twijfelen, zeker. I'm never gonna give you up. Dat was Rick Astley.
1: Amai, amai.

0: De NASA heeft op de maan een nieuwe krater gevonden van 221 meter wijd en 41 meter diep. Volgens de ruimtevaartorganisatie ontstaat zo'n krater misschien eens één keer in de eeuw, misschien wel langer. De krater werd ontdekt op foto's die een maansonde maakte. Het gaat om een sonde die al 17 jaar in een baan op 100 kilometer hoogte van het hemellichaam metingen verricht. Ze doen dat met 7 verschillende instrumenten. Door de nieuwere foto's te gaan vergelijken met oudere, kwamen astronomen tot de conclusie dat de krater tussen 11 april en 22 mei vorig jaar is ontstaan. Er moet een asteroïde ter grootte van een gebouw van 3 verdiepingen zijn ingeslagen op de maan. Daardoor ontstond volgens NASA de grootste verse krater die ooit gevonden is in ons zonnestelsel. Uit metingen die werden verricht met andere instrumenten blijkt ook dat de omgeving zo'n 6 kilometer rond de krater een paar graden koeler is dan de rest van de maan. Dat komt volgens NASA doordat het opgeworpen gruis van de inslag minder goed warmte vasthoudt dan de compacte maanbodem dat normaal doet. Inslagen op de maan veroorzaken trouwens meer schade dan dat op aarde zou gebeuren, omdat daar geen dampkring is om de stenen af te remmen of om ze op te laten branden.
1: Siesta! Jan de Groot!
0: Het is weekend, dus gaan we met z'n allen uit. Er zijn ook wel uitzonderingen. Luister maar eens mee. Dit zijn de Walkers.

0: Ja, zo zie je maar weer, hè. Elke medaille heeft ook een ommekantje. Last night the DJ saved my life from a broken heart. Was een plaat van Indiep uit 1983.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie.
0: Ja, en iets wat mij altijd een beetje kan redden wanneer het zo een beetje vordert in de namiddag, dat is een kopje koffie. U mag allemaal meedoen, we gaan ervan genieten tijdens de komende drie plaatsen.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Dat was Wham, een nummer geschreven door George Michael. Ja, natuurlijk. Hij schreef het in het vliegtuig eigenlijk, tijdens een binnenlandse vlucht boven Amerika. Hij schreef het eerste couplet en het refreintje in nauwelijks 5 minuten tijd. I'm your man. En over Amerika gesproken, Amerika-specialist Nick Mertens houdt volgende week een lezing over Stars, Stripes en Stories. Dat gaat door donderdagavond om 19:30 in de bibliotheek van Lumme. Inschrijven kan online via de BIP. En eind volgende week, zaterdag 26 september, dan kan je vanop de Grote Markt in Diest weer samen op stap met nachtwachter Jeff voor een tocht door de middeleeuwse Demerstad. Hij vertrekt daar om 8:00. Bij voorkeur wel reserveren, dat kan online via nachtwachter Jeff. En misschien kom je deze daar ook wel tegen, een papillon de nuit. Dit is France Gall.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Werven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
5: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND in Halen. Meldertse straat nummer 8.
4: Voor meer verf en minder betalen, ga naar VND in Halen.
3: Of tweedehands wagen?
5: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
3: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
5: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
3: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
5: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
3: Jonge tweedehands wagens van alle merken.
5: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
3: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
5: Erkend door de meeste verzekeringen.
3: Groep Govaerts in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
6: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet.

Dat waren The Doors en Come Back My Love. Ik voel me een beetje aangesproken omdat deze siesta bijna gedaan is. En ze vragen van come back. Oh wel, dat doen we morgen. Dan zijn we er weer om 2:00. Zometeen is er Guy de Zwart na 4:00. Blijf dus zeker bij Demerstad. En nu nog Remo van het Groene Woud. En als je op deze zaterdag een beetje te veel dingen rond je hoofd hebt, is dit wel een goede boodschap.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brugge trekt een horecazaak aan de alarmbel over een rattenplaag in de binnenstad. Op sociale media gaan ook beelden rond. Het stadsbestuur van Brugge neemt de melding ernstig, maar van een plaag willen ze nog niet spreken. Je hoort schepen Frankie de Mon.
4: Uit de laatste controle van de riolen was er geen enkele stijging van het aantal ratten merkbaar. Wat merken we wel? De horecazaak die vandaag aan de alarmbel trekt, ernaast is een grote werf. De ratten die dan in die riolen of in die kelders van die zaken soms zitten, dat die naar boven komen.
3: Maandag gaat de stad bekijken of er maatregelen nodig zijn. Problemen bij de parlementsverkiezingen in Rusland. Het systeem dat de verkiezingen in goede banen moet leiden, kampt met cyberaanvallen. Dat zegt de voorzitter van de kiescommissie. Rusland zegt dat het de aanvallen wel kan afslaan en dat het stemmen dus normaal kan verlopen. Het is zo goed als zeker dat Verenigd Rusland, dat is de partij van president Poetin, de parlementsverkiezingen zal winnen. En in Riyad in Saudi-Arabië zijn vlammen en rook te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Een brandstoftank zou er in brand staan. Verschillende vluchten zijn daarom geschrapt. Het gaat wellicht om een aanval van Houthis uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanmorgen voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. Vanmiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui, maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, in de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden dan. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.

0: Zwaaien nog even naar Jan de Groot voor zijn siesta van vanmiddag. Dankjewel Jan. En Billy Joel stond vandaag vooraan in de rij bij ons. Tell Her About It was de opener voor vandaag. Ik wens jullie allemaal een allerbeste zaterdagnamiddag en heet je van harte welkom bij Radio Demerstad.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.

0: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
3: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
2: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
4: Voetballiefhebbers, aandacht. Herk de Stad FC speelt zijn tweede thuiswedstrijd van het seizoen. Nu zondag, de 20e september om 14:30. Tegenstander is Hoeselt. Dus Herk de Stad FC Hoeselt, zondag 20 september om 14:30.

Down and tie a yellow ribbon round the old oak tree. Het lied vertelt het verhaal van een man die net is vrijgelaten uit de gevangenis. De man schreef een briefje aan zijn grote liefde en omdat hij niet zeker weet of zij nog wel op hem wacht, stelt hij een heel eenvoudige voorwaarde. Als ze nog steeds van hem houdt en hem terug wil, moet ze een geel lintje om de oude eik in het dorp binden. En als hij met de bus passeert en geen lintje ziet, zal hij dat begrijpen en zonder drama doorreizen. De man is zo nerveus dat hij vlak voor aankomst niet eens durft te kijken. Hij vraagt de buschauffeur om dat voor hem te doen. En tot ieders grote vreugde hangt de boom niet vol met één, maar met 100 gele lintjes. Ze wil hem dus dolgraag terug. Eind goed.

Complimenten die vlogen hier even in het rond. You're such a good looking woman. Onze flamekous van dienst heette Joe Dolan. En hij is vandaag niet de enige flamer. Deze Tol Hansen die maakte in 1978 gratis promotie voor de stad Amsterdam. Big City, you're

Porsche Pretty. Porsche Pretty.

0: Daryl Hall en John Oates en The Kiss on My List. Vergis je niet, het blijkt geen liefdesliedje te zijn. Jouw kus staat op mijn lijstje van favoriete dingen, maar niet meer dan dat. Daryl Hall noemde het nummer zelfs een anti-love song. Je maakt ervan wat je wil, het klinkt in elk geval goed in de oren. En dat vond ook Eddie Van Halen van de rockband Van Halen, want hij kopieerde het synthesizerstukje uit het nummer en gebruikte dat in zijn wereldhit Jump. En die draaien we nog wel eens een andere keer.
1: Van 4 tot 6, Guy de Zwart. Demerstad.
0: Nu is het tijd voor de Cars hier bij Demerstad met Drive.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

The Jacksons met Lovely One. Er was wel degelijk leven na de Commodores voor Lionel Richie, want we gaan luisteren naar een wereldhit uit zijn tweede soloalbum Can't Slow Down. Het is een aanstekelijke mix van pop met Caraïbische en Afrikaanse invloeden erin. Eigenlijk klinkt het hele nummer als één groot feest. En zoveel jaren later is het nog steeds moeilijk om stil te blijven zitten als je de eerste noten hoort van All Night Long. Well,

0: renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Dit is hem. Radio Dinsdag.

Wat leuk dat jullie weer aan het luisteren zijn naar Radio Demerstad in het weekend van Demerstad. En we gaan eens kijken wat er morgen allemaal te doen is. Net als vandaag kan je van 10 tot 18 uur naar de tentoonstelling van de kantklosclub De Vlasblommen in het Damiaan Instituut in Aarschot. Daar zijn doorlopende demonstraties te bekijken en ook de mogelijkheid om kantgerelateerde zaken aan te kopen. Inkom en parking zijn gratis en rolstoel toegankelijk. Nog morgen organiseert Natuurpunt van aan de Molenkouter in Geetbed een natuurwandeling over 3,5 kilometer door het gebied Aronsthoek. De ochtendwandeling start om 9 uur en de middagwandeling om 14 uur.

Hey Little Girl van Icehouse. In de Jupiler Pro League is OH Leuven om 4 uur begonnen aan zijn wedstrijd tegen La Louvière. Later vanavond nog staan Charleroi, Cercle Brugge, Lommel, KV Mechelen en Anderlecht Zulte Waregem op het programma. Meer daarover in onze nieuwsbulletin.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brugge trekt een horecazaak aan de alarmbel over een mogelijke rattenplaag in de binnenstad. Op sociale media zijn ook beelden te zien. Het stadsbestuur van Brugge neemt de melding ernstig, maar van een echte plaag willen ze nog niet spreken. Je hoort schepen Frankie de Mon.
4: Uit de laatste controle van de riolen was er geen enkele stijging van het aantal ratten merkbaar. Wat merken we wel? De horecazaak die vandaag aan de alarmbel trekt. Ernaast is een grote werf. De ratten die dan in die riolen of in die kelders van die zaken soms zitten, dat die naar boven komen.
3: Maandag gaat de stad bekijken of er maatregelen nodig zijn. In Houthalen-Helchteren is er vandaag een eerste kijkdag in huizen die worden gesloopt voor de heraanleg van de Noord-Zuidverbinding, een belangrijke weg dwars door Limburg. Voor die weg moeten 150 huizen plaatsmaken, maar de aannemer zet in op hergebruik. Bezoekers kunnen alles reserveren wat nog kan dienen, zoals deuren, schakelaars of tegels. Astrid van Steenkisten van sloopbedrijf Aclagro.
5: De meeste dingen zijn gratis. Nu hangt het af van welke items het is en wat de hoeveelheden zijn. Nu, als het bijvoorbeeld gaat om de zonnepanelen, dan moeten die wel gedemonteerd worden door een gespecialiseerde firma. En in dat geval zullen we wel kosten moeten aanrekenen voor die demontage.
3: Vandaag werden 5 huizen opengesteld, later volgen er andere. In Nederland is een betoging van een extreemrechtse organisatie uitgedraaid op rellen. Enkele honderden mensen wilden een mars houden tegen immigratie. De manifestanten bekogelden de politie met vuurwerk en verkeersborden. De Nederlandse minister van Justitie spreekt van walgelijke beelden en wil dat er hard opgetreden wordt tegen de relschoppers. En problemen bij de parlementsverkiezingen in Rusland, want het systeem dat de verkiezingen in goede banen moet leiden, kampt met cyberaanvallen, dat zegt de voorzitter van de kiescommissie. Rusland zegt dat het de aanvallen voorlopig wel kan afslaan en dat het stemmen dus normaal kan verlopen. Het is zo goed als zeker dat Verenigd Rusland, dat is de partij van president Poetin, de parlementsverkiezingen zal winnen. In Riyadh in Saudi-Arabië zijn vlammen en rook te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Een brandstoftank zou daar in brand staan. Heel wat vluchten zijn geschrapt. Het gaat wellicht om een aanval van Houthis uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanmorgen voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. En dan nog tennis. Ons land heeft zich niet kunnen plaatsen voor de eindronde van de Davis Cup. Tegenstander Oostenrijk is op een beslissende 3-1 voorsprong gekomen. Sisu Bergs verloor zijn wedstrijd tegen Rodionov in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-3. Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag met regen, later wordt het droog met zonnige perioden en maxima tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.

0: Het kan verkeren Waterloo in 1815 het einde voor Napoleon, in 1974 het begin van een schitterende carrière voor ABBA.
1: Gide Zwart. Zwartwerk.
0: Zwartwerk deel 2 op deze zaterdag 19 september. Welkom allemaal opnieuw en surf gerust mee op de muziekgolven van Radio D.

0: vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
5: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-2909-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
6: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

0: Ze moest helemaal niet onderdoen voor haar broer in 1986. Janet Jackson was dat en What Have You Done For Me Lately. Met zanger Hans de Boy gaat het na een zeer turbulente periode inmiddels terug wat stabieler, nadat hij een tijd lang kampte met zware financiële problemen en noodgedwongen in een caravan moest wonen, kreeg hij in 2023 tijdelijke hulp en een woning toegewezen. Uiteindelijk koos hij ervoor om het koude Nederland te verlaten en heeft hij zijn rust gevonden op het kleine zonnige eiland Gozo in Malta. Daar geniet hij van de rust en is hij terug muziek aan het maken. Wij duiken hier de muziekgeschiedenis in met hem naar 1983. Hans de Boy dus en Thuis Ben.
1: Als

Jaren 70 komen tot leven hier op Radio Demerstad. Good Morning Judge was dat van 10cc. Morgen, zondag 20 september, om 13:30 en om 16:00 beleef je in Den Egger in Scherpenheuvel de Maya Show. Wanneer Emily in slaap valt, verandert haar tuinhuisje in een levensgroot insectenhotel. Dat lijkt me zeker de moeite om eens gaan te bekijken daar. Morgen dus in Scherpenheuvel. En hier gaan we terug naar de muziek. Queen, Heaven for Everyone. This girl.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

die nam het op voor het milieu in Mercy, Mercy Me. In 1983 woedt de Koude Oorlog volop en uitgerekend dan komt een van de grootste hits van het jaar uit Duitsland. 99 Luftballons van Nena. Duitsstalige pop op nummer 1 in de hitparade. Het gebeurt niet elke dag, maar Nena krijgt het 5 weken lang voor elkaar. Het nummer vertelt hoe 99 onschuldige ballonnen een militaire escalatie veroorzaken en raakt daarmee midden in de Koude Oorlog een heel gevoelige snaar.

Love. Die zong het nummer zo intens vroeger dat hij aan de zuurstoffles moest. Paradise by the Dashboard Light nog eens een keertje. Bryan Adams die moest eerder dit jaar zijn optreden op TW Classic annuleren, dat weet je. Maar hij maakt dat binnenkort goed met een show in de AFAS Dome in Antwerpen. Op 15 oktober zal daar ongetwijfeld luid worden meegeschreeuwd als dit hier uit de box

0: zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
0: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
4: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2D in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.

Bryan Adams had het daarnet over de Summer of 69 en het Franse chanson dat je hoorde kwam dan weer uit de winter van 1976. Joe Dassin natuurlijk met Ça va pas changer le monde.

We will always love you, Dolly. Dolly Parton in duet met Kenny Rogers in Islands in the Stream. Zwart werk zit erop, maar niet getreurd. We hebben nog heel wat klaarstaan voor jullie vanavond. Zometeen al Weekend Willem. En daarna van 8 tot middernacht de Party Train op Demerstad. En wij spreken morgen af vanaf 4 uur voor een nieuwe Zwart werk. Tomorrow dus, dit zijn de Communards.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een speelfiguur in de kasteelmoord is vrijgelaten, dat meldt HLN. Het gaat om Evert de Klerk. Hij ronselde de huurmoordenaar om kasteelheer Stijn Sales te vermoorden. Hij kreeg daarvoor 20 jaar cel, journalist Tim Leskrawaat.
4: Het meeste van die gevangenisstraf heeft de Klerk uitgezeten in een Nederlandse gevangenis tot 7 september. Want dan mocht hij uiteindelijk de gevangenis van Middelburg verlaten op basis van een gratieprocedure in Nederland. En daarmee is Evert de Klerk nu de laatste van alle betrokkenen van de kasteelmoord die de gevangenis heeft mogen verlaten.
3: In Nederland woedt een zware brand in een museum in Rotterdam, dat meldt de stad zelf. Het gaat om het Brutus Art Space Museum. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te blussen en om mensen uit het gebouw te evacueren. Mensen in de buurt wordt gevraagd om ramen en deuren dicht te houden door de rook. Het is niet duidelijk of er daar gewonden zijn. In Riyadh in Saudi-Arabië zijn vlammen en rook te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Een brandstoftank zou daar in brand staan. Verschillende vluchten zijn geschrapt. Het gaat wellicht om een aanval van Houthis uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanmorgen voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. En tennis, ons land heeft zich niet kunnen plaatsen voor de eindronde van de Davis Cup. Tegenstander Oostenrijk is op een beslissende 3-1 voorsprong gekomen. Sisu Bergs verloor zijn wedstrijd tegen Rodionov in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-3. En dan nog wielrennen. De Deen Hendrik Pedersen heeft de Flandria Classic gewonnen. Hij was in Haag de snelste van een kopgroep van 14 renners. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Lawrence Pitty en Florian Vermeers. Pedersen is 21, het is nog maar zijn eerste profzege. En in Gent duikt de laatste tijd regelmatig een zeehond op. Verschillende wandelaars hebben het dier al gespot. Via de sluizen is het dier daar terechtgekomen. Volgens dierenverzorger Jonathan Meul is dat niet zo uitzonderlijk.
5: Al ongeveer 4 of 3 jaar aan een stuk hebben we eigenlijk tussen juni en september, oktober een zeehond die heel vaak pendelt tussen Brugge en Gent. Meestal tijdens de Gentsfeesten begint hij aan zijn periode in Gent en blijft het dan hangen tot september, oktober ongeveer. We hebben sterke vermoedens dat het om hetzelfde dier gaat.
3: Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt de regen over het land. Morgen begint de dag met regen. Later wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.

0: En of we niet stoppen, Don't Stop K.I.D. bij Demerstad. Willem Doreleijers. Dan weet je zeker dat het zaterdagavond is, vrienden. Op de 19e september vandaag. Got to be real, it's true, it's real. Cheryl Lynn, de Blues Brothers, allemaal erbij. Het is Demerstad op vrijdag en zaterdagavond. Weet je, meer funk, disco en dance classics in jouw radio. Esther Phillips nu, uit de 70s. En what a difference a day made.
1: What a difference a day made. 24 little hours.

0: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenvormstraat 30, Alke.
8: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
9: Classic hits, altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

Voor de grote bodyguard-successen uit de 90's. En natuurlijk van Whitney Houston. Ik wilde bijna Madonna zeggen. Ook een popkoningin, hoe dan ook. I'm your baby tonight. En dat op de zaterdagavond, dat horen we graag. Boogie Night, Heatwave komt er zo aan. En we hebben Ad Visser met Daniel Sauleka uit Nederland. Hij kwam van Indonesië, verhuisde naar Nederland en werkte met de grote Ad Visser samen. Giddy Up A Go Go, wat ook in Vlaanderen een klein hitje werd. Eerst Lolly Out Of Holloway, Love Sensation.

CasaD'Alessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor 4 personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaD'Alessandro.com.

En zo had hij meer toffe singles die hier misschien niet zo bekend zijn als een We'll Go Out the Night. En vele andere. Het is Ab Visser, Daniel Sauleka samen, Giddy Up A Go-Go. De genetisch, Demerstad, zometeen Danny Williams. Een rustige dans vraag ik van u naar de oude piano van Diana Ross.

0: Gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-2909-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
3: Het volgende feestseizoen komt

0: feestje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
3: Voetballiefhebbers en fans van VC Bekkevoort. Ze spelen hun tweede thuiswedstrijd. Nu zondag 20 september om 15 uur. De tegenstander is Keiberg. Een echte derby met andere woorden. Zondag 20 september om 3 uur tussen VC Bekkevoort en Keiberg.

van de week nog eend in Pekingsaus gegeten. Duck sauce. Barbara Streisand. Armand van Helden zit hierachter, zijn project. En een beetje Boney M erop gekruid en het was een wereldhit. Hoe dan ook. Dit is Demerstad. Zometeen na 7 plakken wij er nog een uur bij. Op de zaterdagavond, weekend Willem. Meer funk, disco en dance in je radio. Dit is Hot Chocolate.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een speelfiguur in de kasteelmoord is vrijgelaten, dat meldt HLN. Het gaat om Evert de Klerk. Hij zat zijn gevangenisstraf uit in Nederland en kreeg daar gratie. Journalist Tim Leskrawaar.
4: Evert de Klerk wordt wel eens de organisator van de kasteelmoord genoemd. Hij is degene die een huurmoordenaar heeft geregeld op vraag van dokter André Gijsselbrecht om uiteindelijk kasteelheer Stijn Sales te vermoorden.
3: Hij was veroordeeld tot 20 jaar cel. De Klerk was de laatste veroordeelde die nog in de cel zat. In Nederland woedt een zware brand in een museum in Rotterdam. Dat meldt de stad zelf. Het gaat om het Brutus Art Space Museum. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te blussen en om mensen uit het gebouw te evacueren. Mensen in de buurt wordt gevraagd om ramen en deuren dicht te houden voor de rook. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt. Het werd 2-0 tegen La Louvière. In de stand heeft OHL nu 4 punten, evenveel als La Louvière. Wielrenner de Deen Henrik Pedersen heeft de Flandrien Classic gewonnen. Hij was in Haag de snelste van een kopgroep van 14 renners. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Lawrence Pithy en Florian Vermeers. Pedersen is 21, het is zijn eerste profzege. In de ronde van Slowakije blijft Lennart van Eetveld leider in het klassement. Hij behoudt wel maar 1 seconde voorsprong op de nummer 2, de Oostenrijk Valentin Hofer. Morgen eindigt de ronde van Slowakije met een bergrit. En in Gent duikt de laatste tijd regelmatig een zeehond op. Verschillende wandelaars hebben het dier al gespot. Via de sluizen is het dier daar terechtgekomen. Volgens dierenverzorger Jonathan Meul is dat niet zo uitzonderlijk.
5: Al ongeveer 4 of 3 jaar aan een stuk hebben we eigenlijk tussen juni en september, oktober een zeehond die heel vaak pendelt tussen Brugge en Gent. Meestal tijdens de Gentsfeest begint hij aan zijn periode in Gent en blijft hij dan hangen tot september, oktober ongeveer. We hebben sterke vermoedens dat het om hetzelfde dier gaat.
3: Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt de regen over het land. Morgen begint de dag met regen, later wordt het droog met zonnige perioden, maximaal tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.

0: I'm so excited. En dat zal het gevoel van de vrijdag / zaterdagavond zijn, ja.
1: Dit is Weekend Willem.
0: Nog tot 8 uur in je radio. Voor de duidelijkheid, dit is de zaterdag-editie. Straks een nieuwe partytrain. Vliegen we erin. Allerlei leuke dance, funk en disco op de radio. Zo, nog eens uit Nederland. De Time Bandits komen eraan. DJ Bobo, die komt van de Oosterburen. Eerst live Garrett. And I was made for dancing. Nou, die hoge stemmen moet ik maar niet gaan doen. You

0: nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
0: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
2: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbreiding.

uitstraling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

I'm Only Shooting Love. Heerlijke band, hè? De Time Bandits uit Nederland met Ali de Zering. I'm Specialized in Love was ook een grote hit van ze. En Listen to the Man with the Golden Voice. En deze I'm Only Shooting Love. Demerstad, zaterdagavond. The Sign van Ace of Base en Imagination. Die komen er zo aan. Eerst Sister Sledge. Oh, dat is zo lekker. Alleen al dit baslijntje. Dat intro. Ik ga er ook niet te lang overheen zeven. Het is te mooi. Thinking of You.

Driekoppige. Dacht dat het een Engelse band was zelfs dit. Maar het kan ook Amerika zijn. Dat ben ik dan even helemaal kwijt. Body Talk, Music and Lights. En deze grootste hit, Just an Illusion. Imagination, Radio Demerstad. Met de 90's zometeen Dr. Elben. Dat is wel grappig, we hadden net Ace of Base. Die kwamen ook uit Zweden. Dr. Elben ook. Let the beat go on. Na de droppende bom. Hier is Love Connection.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Een medicijnplaat voor degene die een medicijntje kunnen gebruiken tegen een hoofdpijntje of een andere. Ik zeg, de muziek spreekt eigenlijk al als een groot medicijn. The Medicine Song, Stephanie Mills bij Radio Demerstad. Check radiodemerstad.be voor de hele programmatie. Je kunt precies zien wie je wat waar hoort, wanneer. De playlist kan je terugkijken. Wat hebben we ook alweer gespeeld op die en die dag? Kun je precies tot enkele periode terug nog helemaal nalezen. En als je nog events zoekt voor morgen te gaan doen op zondag met de kinderen en je hebt nog geen planning, dan is het misschien handig om even op onze agenda te klikken. Daar vind je de complete week- en weekendkalender. En last but not least, vanmiddag de Flashback Top 30 weer geluisterd met Herman de Graaf. Wil je weten welk jaar en hoe die lijst eruit zag? Ook die vind je op radiodemerstad.be. Animotion nu, Obsession.

0: is weer de tijd van het jaar. Halloween.
1: Beleef je met de festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
2: 3 sterke argumenten, 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
5: Zie je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
6: Storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
7: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
8: Voetballiefhebbers, aandacht. Herk de Stad FC speelt zijn tweede thuiswedstrijd van het seizoen. Nu zondag, de 20e september om 14:30. Tegenstander is Hoeselt. Dus Herk de Stad FC Hoeselt, zondag 20 september om 14:30.

En je weet het, hè, op het moment dat Sol met een hoofdletter S wordt geschreven, dan staat het ook ergens voor. Heerlijk, deze Tower of Power op Radio Demerstad. Veel plezier, vrienden. Zometeen met Björn van Zunder de Party Train, zaterdag editie. Party Train. Heerlijk. Ik zit voorin, dat weet ik zeker. Fox the Fox heb ik nog voor je. Nee, niet Fox the Fox. Fox on the Run. Fox on the Run. Een vos onderweg. Van de Sweet.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Jette bij Brussel is iemand levensgevaarlijk gewond geraakt na een val van de tweede verdieping. Dat bevestigt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Het slachtoffer is op de openbare weg terechtgekomen en er is even een veiligheidszone ingesteld. Er loopt een onderzoek. In Italië zijn twee Belgische wandelaars gered in de Dolomieten. Het gaat om twee vrouwen van in de 20. Ze kwamen tijdens hun wandeling in de problemen, omdat de rotsen erg glad werden. Ze panikeerden en durfden niet meer verder af te dalen. Ze belden de reddingsdiensten en die zijn hen komen halen. Niemand raakte gewond. Aan het Witte Huis in Washington in de VS is de perspas van een CNN-journaliste ingetrokken. Gisteren had president Trump aangekondigd dat CNN niet meer welkom is op persbriefings van het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. Toen een journaliste zich vanochtend aanmeldde, werd ze geweigerd en nam de bewaking haar perspas af. CNN spreekt van een aanval op de persvrijheid. En in het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt. Het werd 2-0 tegen La Louvière. In de stand heeft OHL nu 4 punten, evenveel als La Louvière. Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt de regen over het land. Morgen begint de dag met regen, later wordt het droog met zonnige periode, maxima tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

bent nog maar net binnen en je moet al meteen met een smeekbede beginnen om te mogen blijven. Stel je voor, zeg, en dat hier aan het begin van mijn programma. Alle geluk ging het niet over mij, maar over Terrence Trent D'Arby. En If You Let Me Stay, ik neem je mee richting 10 uur op deze zaterdagavond in de Party Train. En straks tussen 10 en 12, ik zeg het je maar al, is Chris er weer. Tot en met middernacht. Robin S. is voor je onderweg met Love for Love, leuke 90s classic. Eerst duiken we even die jaren 70 in met Evelyn King en dit mooie, prachtige disco.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
3: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk. Of Hellensebaan 97, Diest.
5: Verven met V&D, dat is een goed idee. V&D geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
6: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
5: Voor meer verf en minder betaal.

zijn er niet meer echte temperaturen voor. Alhoewel, slecht weer hebben we de laatste tijd niet. Links en rechts wel eens een buitje, maar de Caribbean Queen die blijft bij dit soort Belgische weer waarschijnlijk liever binnen. Al mocht Billy Ocean dan nog eens een keer zijn ode over laten voorbij komen hier op zaterdagavond bij Demerstad. En de Party Train natuurlijk, met muziek van Claude François zometeen. Over zonnige, warme oorden gesproken. Je vis à Rio. Dat is een leuke 90s plaat van BFI. Game nog, Why Not Jazz?

is voor wanneer dat er sleet op komt dat niet meer zo goed werkt. Hè? So many men, so little time. En Michael Brown, leuk plaat uit 1983. We blijven nog even in de 80's hangen met deze van Leon Haywood.

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor 4 personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

een 90s plaat uit de UK overgewaaid in deze mix van Raise, hun Break for Love. Regent het buiten bij u? Nee? Wel, dan zet u zometeen maar even de sproeier aan, want we gaan straks lekker gezellig met z'n allen Singing in the Rain doen met Sheila en The Bee Devotion. Eerst heb ik Paula Abdul voor je klaarstaan. De dame die oorspronkelijk een choreografe was, hè, mooie dansjes voor iedereen verzinnen, maar ze kon blijkbaar ook zeer goed zingen. En haar eerste grote hit, die hebben we er vandaag nog eens bij gehaald uit 89. Ze heeft hem graag recht omhoog. Ik begrijp dat, Paula. Straight up.

0: speciaal feestje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
2: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
3: Govaerts Groep.
0: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Hanen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
5: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-0977 of mail naar Roger van der Velpen at hotmail.

Yeah. Get Down and Move It All Around. Ik zal daar maar verder niet over nadenken wat ze daarmee bedoelde, toch zeker en vast als man. Laat maar. De Backstreet Boys waren dat. Zometeen deel 2 van de Party Train. Kan je lekker mee brullen, feesten en je volumeknop op 10 zetten om je lekker te laten gaan. Eerst richting het nieuws van 9 met Max and Nightingale en Right Back Where We Started From.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Jette bij Brussel is iemand levensgevaarlijk gewond geraakt na een val van de tweede verdieping. Dat bevestigt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Het slachtoffer is op de openbare weg terechtgekomen. Er is even een veiligheidszone ingesteld. Er loopt een onderzoek. In Gent gaat de stad strenger controleren op studenten die geen kot, maar een gezinswoning of een appartement huren. Want dat zorgt voor extra druk op de gewone huurmarkt. Verhuurders moeten dan een extra tax betalen van 2000 euro. Schepen van Wonen, Philippe Paté.
4: Dat zou gaan om een 10.000 à 11.000 studenten die ergens in een gezinswoning of in een appartement wonen. Dat gaat om 3.500 à 4.000 woningen en appartementen. Dus wij willen voor hen andere plaatsen voorzien.
3: Er komen meer studentencomplexen aan de rand van de stad. En in het voetbal heeft Charleroi gewonnen van Cercle Brugge. Het werd 3-2. Charleroi staat zo voorlopig tweede in de stand op 1 punt van leider AA Gent. Cercle Brugge staat op 2 na laatste. Vannacht trekt de regen over het land van west naar oost. Minima rond 16 graden. Morgen eerst nog regen, maar al snel droog met zonnige perioden. Maxima tot 20 graden. De volgende dagen zacht nazomerweer met veel zon.

De jaren 80 waren doorspekt met muziek van deze madame Madonna. En ze is tegenwoordig op haar oude dag nog steeds bezig. Who's That Girl? We zaten ermee in 1987. Iets over 9, welkom erbij. Mocht u net hebben ingeschakeld, ben je nog steeds aan het luisteren? Ja, dan weet u dat u helemaal goed ziet als er een beetje mag gefeest en gedanst worden. Want dit is de Party Train nog tot en met middernacht. Richting 10 uur muziek onderweg van Michael Cimbello, Lionel Richie en nog vele anderen. Waaronder deze van The Spinners, I'll Be Around.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
4: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
5: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
6: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
7: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randsberg, met jarenlange ervaring.

weet wat ze zeggen, hè? Als er genoeg ritme in zit op de dansvloer, dan kan je jezelf ook nog wel wat anders verwachten als je er straks mee tussen de lakens kruipt. She's a maniac on the floor, at Michael Cimbello. Ken je deze 90s plaat nog van Shabba Ranks?

opletten wat je belooft. Alhoewel, het hangt er een beetje vanaf waar het over gaat natuurlijk. Hè. Maar All Night Long, dat kan wel eens een keer in je gezicht ontploffen. Lionel Richie was dat. Daarvoor hadden we John Paul Young. En die man die was zijn paraplu vergeten. Die was daar een beetje depressief en kwaad en lastig over. Oh babe, you let me standing in the rain. Oh ja, nee, het was fonetisch natuurlijk. Ja. Het ging weer over de liefde. Wat had je anders gedacht? Ja, maar ja, goed, de meeste mensen die klagen toch niet over zo'n heerlijke shower, hè? Ja, heb ik mij laten vertellen, hoor. Het is maar van horen zeggen, en begrijp je niet verkeerd. De Stereo MC's zijn dus zo meteen nog eens met die leuke 90s classic Connected. Dat is er van Allee Allee.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Classic Hits.

0: Nog niet zo lang geleden was deze man bij ons te bekijken. Hij kwam optreden in België, Justin Timberlake. En de mensen die daarbij waren, die waren ja een en al euforisch, zeg maar. Een leuke show bracht hij. Hij bracht ook deze single, Can't Stop This Feeling. Of Can't Stop The Feeling, beter uit 2016. Ja, weer al 10 jaar geleden dat dat in de hitlijsten stond. Dit is Womack & Womack met Teardrops.
1: Zaterdagavond. Jouw weekend wordt heter en beter. The Party Train.

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbornstraat 30, Alke.
7: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
8: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
9: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
10: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
11: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Hits!

Fred en Whitehead er straks hier in radio. Het Ain't No Stopping Us Now. En erachteraan Ingrid Dernit. En Tu es Foutu. Ja, weet je wat? Ik zal jou vertellen wat er zo meteen tussen 10 en 12 is. Nog meer gekkigheid met Chris van Opstal richting middernacht in de Party Train. Maak er nog een hele fijne zaterdagavond van. Ik laat je nu met James Brown. Living in America.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen en Luik hebben enkele honderden vrijwilligers meegedaan aan de World Cleanup Day. Ze verzamelden zwerfvuil. Organisator Thomas de Grote.
4: Het is eigenlijk één dag waarop zoveel mogelijk mensen wereldwijd op de wereld opruimen en op die manier bijdragen aan een mooiere planeet. Over heel de wereld zijn er duizenden mensen die in actie komen, allemaal met hetzelfde doel om iets goed te doen voor de planeet.
3: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. In Gent gaat de stad strenger controleren op studenten die geen kot maar een gezinswoning of een appartement huren. Want dat zorgt voor extra druk op de gewone huurmarkt. Verhuurders moeten dan een tax betalen van 2000 euro. Schepen van Wonen, Philippe Watteau.
5: Dat zou gaan om een 10.000 à 11.000 studenten die ergens in een gezinswoning of in een appartement wonen. Dat gaat om 3.500 à 4.000 woningen en appartementen. Dus wij willen voor Gent andere plaatsen voorzien.
3: Er komen meer studentencomplexen aan de rand van de stad. Aan het Witte Huis in Washington in de VS is de perspas van een CNN-journaliste ingetrokken. Gisteren had president Trump aangekondigd dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. Toen een journaliste zich vanochtend aanmeldde voor een persbriefing, werd ze geweigerd en nam de bewaking haar perspas af. CNN spreekt van een aanval op de persvrijheid. In het voetbal heeft Charleroi gewonnen van Cercle Brugge. Het werd 3-2. Charleroi staat zo voorlopig tweede in de stand op 1 punt van leider AA Gent. Cercle Brugge staat op 2 na laatste. En op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk heeft Nafi Thiam de zevenkamp gewonnen. Het was haar eerste meerkamp na het mislukte WK van vorig jaar in Tokio. Ze haalde het voor de Duitse Anna Ehlers. Noorwitz werd derde. Vannacht trekt de regen over het land van west naar oost, minima rond 16 graden. Morgen eerst nog regen, maar al snel droog met zonnige perioden, maxima tot 20 graden. De volgende dagen zacht nazomerweer met veel zon.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

We zijn vertrokken met een leuke plaat. Ja, misschien meteen de echte dansklassiek, maar wel toebehorend tot de Deutsche Neue Welle. En dat was toen ook wel populair, hoor, in de toenmalige disco's. De Deutsch-Österreichische Freundschaft, als ik mij niet vergis. Met Kodo Duze in Zauserslicht. Een hele goede avond allemaal. Party Train. Fijn dat je hier bent. Geef er een lap op met zometeen de Fat Boys en Chubby Checker in een beetje verkrachte versie van de Twist in 1988. Maar eerst Sandy.

heet in zijn beste vrienden. Ja, Murray Head en One Night in Bangkok. Kwam uit de musical Chess, geschreven door Björn en Benny van ABBA. Want ABBA was al een tijdje gesplit en ja, die mannen die moesten zich toch ook met iets bezighouden. Nou, One Night in Bangkok van Murray Head werd een dikke nummer 1 in 1985. Ja, je weet als Björn en Benny van ABBA, Björn Ulvaeus en Benny Andersson, als die daar ergens hun hand in hebben, dan werd het in de meeste gevallen wel een groot succes. En het was bij deze plaat niet anders. Kent u de Belgische dansgroepjes nog uit de 90s? Ja? Ik heb er eentje bij. Hier is Fiocco.

0: Amber was dat. This is your night. Het was in elk geval een zeer fijne belofte. Ik weet niet of het meisje zich er voor de rest aan gehouden heeft. Hè. Ik heb nog muziek uit de 90's voor je mee in deze partytrain. Jawel, van Nomad.
1: Hoort nog eens wat op deze stad.
0: I wanna give you devotion.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ja, het was eigenlijk ook maar een eendagsvlieg, hè, zullen we zeggen. Hè. Willem de Groot zegt altijd een one-hit wonder. Één hitje en dan niks meer gehoord. Mantronics was dat een Got to Have Your Love, 1989. Demerstad met de Party Train. Fijn dat je hier bij ons bent, beste vrienden. Want ik heb zo meteen Belle Époque met vergeten nummer, Miss Broadway. En eerst Jermaine Jackson.

Ja, ja, you don't know me, you don't know me. Jij kent mij nog niet. Nee, maar ja, we hebben nog wel wat tijd natuurlijk. Want zometeen na 11 uur is er nog een uur van deze partytrain, beste vrienden. Armand van Helden was dat, you don't know me. Ik neem u mee naar het nieuws van 11 uur. Dat doen we straks onder meer met Too Unlimited en The Edge of Heaven. Maar eerst Octaban, onschuldig groepje was dat, met een onschuldig plaatje. D-I-S-C-O, she's disco.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen en Luik hebben enkele honderden vrijwilligers zwerfvuil opgeruimd in het kader van de World Cleanup Day. Organisator Thomas de Grote.
4: Het is eigenlijk één dag waarop zoveel mogelijk mensen wereldwijd op de wereld opruimen en op die manier bijdragen aan een mooiere planeet. Over heel de wereld zijn er duizenden mensen die in actie komen, allemaal met hetzelfde doel om iets goed te doen voor de planeet.
3: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. In het voetbal heeft Anderlecht een ruime zege behaald tegen Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Lommel en KV Mechelen speelden 0-0 gelijk. Lommel staat elfde, KV Mechelen voorlaatste. Op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk heeft Nafi Thiam de zevenkamp gewonnen. Het was haar eerste meerkamp na het mislukte WK van vorig jaar in Tokio. Ze haalde het voor de Duitse Anna Ehlers. Norwitz werd derde. En Koen Vereeken is voor de tweede keer Belgisch kampioen jumping geworden. De vorige keer was 20 jaar geleden. Koen Vereeken is 57 en was de oudste deelnemer. Hij noemde zijn overwinning zelf een grote verrassing. Vannacht trekt de regen over het land van west naar oost, minima rond 16 graden. Morgen eerst nog regen, maar al snel droog met zonnige periode, maxima tot 20 graden. De volgende dagen zacht nazomerweer met veel zon.

0: Ja, je moest er maar geloven natuurlijk. Billie Jean is not my lover. Dat was Michael Jackson. Welkom in alweer een nieuw uur van...
1: Chris van Opstal.
0: Ja, en niet alleen is dit het uur van Chris van Opstal... maar het is vooral het uur van de Party Train, beste vrienden. En ook daar hebben we toffe jingletjes van.
2: Zaterdagavond. Jouw weekend wordt heter en beter. De Party Train.

Duncan Banton, I love's in jeopardy. Wat eigenlijk zoveel wil zeggen als onze liefde is in gevaar. Er ligt iemand op de loer die ons van elkaar wil afsnoepen. Ja, dat zou allemaal goed kunnen natuurlijk. De Benga Boys, die rijden nog een keer met hun Benga Bus. And we like to party.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Stad. Overal voor Vlaams-Brabant en Limburg.

het is een plaat die bij feestjes en partijtjes in de meeste gevallen altijd er wel bij hoort natuurlijk. Net zoals Born to be Alive van Patrick Hernandez. Hè. Dat is ook zo'n echte 70s classic. Ja, dit stond wekenlang nummer 1 in 1974. George McGray heeft een tijdje trouwens ook in ons land gewoond. Hè, die George McGray. Rock Your Baby was dat. En je hoorde zelfs de maxi-single. Dat had weinig om het lijf. Daar hadden ze gewoon een instrumentaal stuk aangeplakt. Maar ja, het was wel een maxi-single van 6 minuten. Grace Jones die neemt ons mee terug naar het begin van de jaren 80 met Pull Up to the Bumper Baby.

Die mannen van Daft Punk heb ik ook altijd speciale mannen gevonden. Die stonden altijd in een soort van motorpak, astronautenpak met dan een helm op. Je kon hun gezicht niet zien. Dat zal een beetje bij hun act gehoord hebben, denk ik. Maar ja, ondertussen hebben die mannen allang hun helm aan de haak gehangen. En maken die natuurlijk ook al geen platen meer. Het was Daft Punk met Around the World 1997. En dit is Paul Hardcastle, die wij vooral kennen van In Vietnam. Die was 1919. Maar hij had ook een opvolger voor die 19. En dat was dit nummer uit 86. Geen tijd te verliezen, zei hij. Don't waste my time, Paul Hardcastle.

Monaco bij Radio Demerstad en Sing It Back, beste vrienden. Ja, dit was hem. Dit was de Party Train voor vandaag, zaterdag 19 september. Zometeen wordt het middernacht en dan is het ook meteen zondag. Ja, zo snel gaat dat. Ik heb tot aan het middernachtnieuws nog Depeche Mode en de live versie van I Just Can't Get Enough. Als je er niet genoeg van kan krijgen, blijf luisteren naar Demerstad met de grootste classics. Hey, een hele fijne zaterdagnacht, of moet ik zondagnacht zeggen?

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen en Luik is vandaag meer dan 1,3 ton afval opgeruimd. Enkele honderden vrijwilligers deden er mee aan de World Cleanup Day. Organisator Thomas de Groot.
4: Het is eigenlijk één dag waarop zoveel mogelijk mensen wereldwijd op de wereld opruimen en op die manier bijdragen aan een mooiere planeet. Over heel de wereld zijn er duizenden mensen die in actie komen, allemaal met hetzelfde doel om iets goed te doen voor de planeet.
3: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. In het Louvre in Parijs hebben twee Duitsers zelfgemaakte schilderijen opgehangen. Ze deden dat in de zaal waar de Mona Lisa hangt. Ze bevestigden de schilderijen met plakband aan de muur. De twee zijn opgepakt. Ze zeggen dat het om een grap ging. In het voetbal heeft Anderlecht een ruime zege behaald tegen Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Lommel en KV Mechelen speelden 0-0 gelijk. Lommel staat 11e, KV Mechelen voorlaatste. Trainer Frederik van der Biest van KV Mechelen is ontgoocheld.
5: Ik denk op basis van de tweede helft dat we de betere kansen hebben. En buiten twee, drie countersmomenten hebben we heel weinig weggegeven. Ik denk geen schot op doel. Dus dat is ook al positief. We hadden de nul is positief. Het grote minpunt is dat je die wedstrijd niet wint. En dat had je ook verdiend vandaag, denk ik.
3: Vannacht trekt de regen over het land van west naar oost, minimaal rond 16 graden. Morgen eerst nog regen, maar al snel droog met zonnige perioden, maximaal tot 20 graden. De volgende dagen zacht nazomerweer met veel zon.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen en Luik is vandaag meer dan 1,3 ton afval opgeruimd. Enkele honderden vrijwilligers deden er mee aan de World Cleanup Day. Organisator Thomas de Groot.
4: Het is eigenlijk één dag waarop zoveel mogelijk mensen wereldwijd op de wereld opruimen en op die manier bijdragen aan een mooiere planeet. Over heel de wereld zijn er duizenden mensen die in actie komen, allemaal met hetzelfde doel om iets goed te doen.

0: doen voor de planeet.
1: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. In het Louvre in Parijs hebben twee Duitsers zelfgemaakte schilderijen opgehangen. Ze deden dat in de zaal waar de Mona Lisa hangt. Ze bevestigden de schilderijen met plakband aan de muur. De twee zijn opgepakt. Ze zeggen dat het om een grap ging. In het voetbal heeft Anderlecht een ruime zege behaald tegen Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Lommel en KV Mechelen speelden 0-0 gelijk. Lommel staat 11e, KV Mechelen voorlaatste. Trainer Frederik van der Biest van KV Mechelen is ontgoocheld.
2: Ik denk op basis van de tweede helft dat we de betere kansen hebben. En buiten twee, drie counters momenten hebben we heel weinig weggegeven. Ik denk geen schot op doel. Dus dat is ook al positief. We houden de nul is positief. Het grote minpunt is dat je die wedstrijd niet wint. En dat had je ook verdiend vandaag, denk ik.
1: Vannacht trekt de regen over het land van west naar oost, minima rond 16 graden. Morgen eerst nog regen, maar al snel droog met zonnige perioden, maxima tot 20 graden. De volgende dagen zacht nazomerweer met veel zon.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen en Luik hebben enkele honderden vrijwilligers gisteren zwerfvuil verzameld voor de World Cleanup Day. De actie wil mensen bewuster maken van de afvalproblematiek. Vandaag zondag staat er trouwens ook een grote opruimactie gepland in Brussel. De stad Gent gaat strenger controleren op studenten die samen een gezinswoning of appartement huren in plaats van een regulier studentenkoot. Dat soort samenhuizen zet de reguliere huurmarkt voor gezinnen onder druk. Verhuurders die betrapt worden op illegale studentenkamers riskeren een tax van €2000. Om het tekort op te vangen zet de stad in op extra studentencomplexen aan de stadsrand. Aan het Witte Huis in Washington is de perspas van een CNN-journaliste ingetrokken. Een paar dagen geleden kondigde de Amerikaanse president Trump al aan dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. Toen een journaliste zich gisterochtend aanmeldde voor een persbriefing, werd ze geweigerd en nam de bewaking haar pas af. CNN spreekt van een rechtstreekse aanval op de persvrijheid. In de zevenkamp op de atletiekmeeting in het Franse Talens heeft Navi Thiam de overwinning gepakt. Het was haar eerste meerkamp sinds het mislukte wereldkampioenschap van vorig jaar in Tokio. Thiam hield de Duitse Anna Elaas achter zich. Noor Vits sloot de meerkamp af op een knappe derde plaats. In het voetbal heeft Charleroi met 3-2 gewonnen van Cercle Brugge. Door die zege klimt Charleroi voorlopig naar de tweede plaats in het klassement op amper 1 punt van leider AA Gent. Cercle Brugge kampt met zorgen onderin en staat op de 2 na laatste plaats. In de ochtend starten we met regen, maar na de middag wordt het droger met zonnige perioden en een graad of 20. De volgende dagen mogen we ons verwachten aan zacht nazomerweer met veel zon, temperaturen boven de 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.